0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
1: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Dat is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
2: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
0: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. De meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er is één uitzondering en dat is de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
8: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
9: Goeiedag. Ja, inderdaad, met de samenwerkende omroepen. En dan heb ik het over Oude Water. En eigenlijk ook over Bodegraven. En wij zijn Gouwenstad. En daar maken we dus nu ook een uitzending met 3 mensen in de studio. Ik ben Roelie Spijker-Boersijnen. Naast mij zit
10: Wilde Vries.
9: En tegenover mij.
11: Ik ben Marcel Vos.
9: Ja, en jij komt uit Oud Water. Mm-hmm. En Marcel Vos.
11: Uit Gouda.
9: Uit Gouda. Ja, en het wordt een bijzondere uitzending. Want ik heb besloten om ermee te stoppen. Het is mijn laatste keer dat ik aan dit programma meedoe. Ik heb er heel erg veel plezier in gehad. En gelukkig gaat het door. Want Wil blijft 82 bijna. En Marcel, die het overneemt, die ook een tijdje weg is geweest bij de radio, maar toch weer actief is. Jullie blijven het doen. Het wordt weer uitgebreid met Gerrit Schinkel. Die gaat ook weer meedoen. En wellicht zijn er nog luisteraars die denken.
11: Jerika Oldhoorn doet het
9: ook. En Jerika, ja, die hoort ook mee. Die doet ook mee. En wellicht zijn er mensen die nu luisteren en zeggen, oh wat leuk, ik zou ook wel eens mee willen werken aan dit programma. Ik kan het jullie aanraden, maar ik ga daar bij de lokale omroep na 40 jaar mee stoppen. Wil,
10: ja.
9: Jij bent een tijd mijn collega geweest.
10: Absoluut.
9: En dit programma heette eerst Gast van de Week. Ja. Dan was het alleen maar van Gouwenstad en werd het wellicht ook nog uitgezonden in andere, bij andere omroepen. Maar toen we gingen samenwerken, toen was het eigenlijk in coronatijd volgens mij.
10: Ja, dat klopt.
9: En toen begonnen we Gast uit de Streek.
10: Ja, apart.
9: Heette het programma bij jou in Oude Water ook zo?
10: Nee, dat heette bij ons Aan tafel met. Maar het had eigenlijk qua format precies hetzelfde. Je maakte een mooi programma aan de keukentafel, zoals jullie dat ook doen. En dat heb ik nu bijna alles bij elkaar 20 jaar gedaan.
9: En ik zei net al, je bent bijna 82, dus je was 61.
10: Klopt.
9: Hoe ben jij bij de lokale omroep terechtgekomen?
10: Ja, dat was een heel verhaal. Er waren mensen die zeiden tegen mij van je valt in een zwart gat. Want ik ging met de fut. En toen dachten ze van, ja, wat gaat ze nou allemaal doen? Maar ik heb natuurlijk verschillende passies, zoals jullie weten. Ik hou van duiken. Of tenminste, ik heb heel veel gedoken in die tussentijd na mijn pensionering. Want ik heb in het buitenland gewoond. Ik raakte ermee bekend. En ik dacht, als ik nou gepensioneerd ben, ga ik dat doen. En gedaan. Top. Kan ik ook iedereen aanraden. Maar toen zeiden ze, Wil, je bent altijd communicatief bezig geweest. Lijkt het je niet om bij de radio te werken? En toen dacht ik bij mezelf, zo, zal dat kunnen? En er was iemand die zei van, je bent er absoluut ongeschikt voor. Vond ik ook goed. Maar uiteindelijk dacht ik, ik ga het ook gewoon doen. En toen hadden we een programma, had een vriendin van mij samengesteld, dat heette 50 Beaufort. En dat deden we met allemaal vrouwen en allemaal onder onze eigen naam. En dat hebben we iets van een jaar of 12 gedaan. Heel leuk, op woensdagmorgen een informatief programma. Het was niet politiek, het was niet religieus, maar het was wel sociaal-maatschappelijk. We hadden ook een kookrubriek, we hadden een gezondheidsrubriek, we hadden van alles. En we namen het heel veel op en verder voor de rest zonden we het uit op woensdagmorgen. Het is gewoon gaan rollen. We hebben even een kleine introductie gehad van een echte interviewer. Dat was een organisatie uit, volgens mij, Enschede. En die kwamen ons een beetje wegwijs maken wat het allemaal is. Want ja, je bent communicatief wel bezig, maar radio is toch anders. En ik kan niet anders zeggen dan dat radio maken is een passie. En dat draag ik ook over aan iedereen die luistert. Gewoon doen.
11: Nou, daar hoef je ons niet van te overtuigen. Wel, jij hebt het ruim 40 jaar gedaan. Ik heb het 23 jaar gedaan totdat het 9 jaar geleden stopte. September ben ik weer teruggekomen, dus ik ben ook aan mijn 24e jaar bezig. Dus ja, inderdaad, het is een ontzettende leuke hobby, radio maken.
9: Nog even terug naar jou, Wil, want je zei, ik ging de FUT in. En wat heb jij dan in communicatie gedaan voordat je met de FUT ging?
10: Ik was, van oorsprong was ik apothekersassistent. Maar toen ik naar buitenland ging en terugkwam, was dat niet meer van toepassing, want er was veel te veel veranderd. En toen ben ik terechtgekomen in de financiën en later in kredietverstrekking. En kredietverstrekking voor grote maatschappijen, dat is heel veel communicatie. Om het geld weer binnen te krijgen.
9: En dat lukte jou?
10: En dat lukte me best wel.
9: Ja. En nou nog even over die 50 Beaufort, hè, wat je net zei. Hoe kom je aan zo'n naam? En hoe groot was die groep met vrouwen toen?
10: Die groep met vrouwen was 8. En 50 Beaufort kwam voort uit de passie van die vriendin van mij die dat startte. Dat was Maria van der Hondel, ook niet helemaal onbekend hier.
9: En die was even uitleggen voor luisteraars, Maria van der Hondel.
10: Dat is iets apart. Zij was lerares in Haastrecht, heeft dat 40 jaar gedaan. Heeft heel veel gedaan in Oudewater voor allerlei activiteiten, knutsel, weet ik veel. Zij, hoe moet ik haar noemen? Het is een duizendpoot. En zij werd ook op. Ze was voor die tijd al bij de radio. Ze werkte er toen al een jaar of 10. En ze zei, Wil, jij moet komen. Jij moet dat voor mij doen. Dat lijkt me heel erg leuk. We zijn het gestart. Ze was helemaal gek van de Red Hat Society. Die ken je waarschijnlijk ook wel.
9: Ja, dan loop je in het paars aan in het rood, hè?
10: Klopt.
9: Ja.
10: Klopt.
9: Ken jij met ook, een Marcel?
11: Nooit van gehoord.
9: Nee, dan moet je eens opletten als er een of andere festiviteit in de stad is of zo. En dan komt een hele bubs de dames uit hun trein, bijvoorbeeld. En ze hebben rood aan en paars. Dat is de Red Hat Society.
11: En waar staat dat voor?
9: Nou ja, waar staat het voor, Wil?
10: Ik denk dat ik dat beter aan jou kan vragen. Nou, want ik heb het nooit helemaal begrepen.
9: Nou, ik dus ook niet. Behalve dan dat je er lid van kan worden en allerlei leuke dingen kan gaan doen. En je wilt kennelijk ook opvallen als je samen iets leuks doet. En dus heb je die kleding aan.
11: Okay. Nou, ik denk, er zit iets ideologisch achter. Maar het is gewoon girls wanna have fun.
9: Nou ja, ik zoiets. Heb wel eens gedacht, zou ik dat nog leuk vinden op een of andere manier? Maar daar heb ik helemaal geen tijd voor gehad. Maar ik zie wel dat ze erg veel plezier hebben met elkaar.
10: Zeker. Nou, en dat was ook eigenlijk een beetje het uitgangspunt van Maria. We willen gewoon een leuk programma maken met vrouwen. Door vrouwen en genieten. En we hebben het echt een jaar of 12, 13 gedaan met heel veel plezier. Totdat er ook inderdaad, ik heb het na mijn FUT gedaan, dus dat was ik inderdaad 61. Je hebt allemaal vrouwen van diezelfde leeftijd, krijgen kleinkinderen, hebben andere bezonjes. Dus ja, dan dunt dat een beetje uit. En van daaruit is het ook weer anders terechtgekomen.
11: Ja, wat ik eigenlijk benieuwd naar ben, je bent gaan duiken, veel gaan duiken na je 60ste eigenlijk.
10: Ja, heerlijk.
11: Je bent nu 81,5, 7 voor de uitzending.
10: Ja.
11: Wat staat er nog op je bucketlist?
10: Ik ga binnenkort naar Afrika. En ik ga daar iets doen samen met mijn vriend. Wat ik nooit had gedacht. Ik ga daar naar Zanzibar. Dat is dus zwemmen, maar ook duiken.
11: Kijk.
10: Ja.
11: En wat is daar zo bijzonder aan om daar te duiken?
10: Nou, omdat ik daar. Ik ga daar toevallig naartoe. Laten we dat zo stellen. Want ik heb natuurlijk overal gedoken. In Indonesië, op Curaçao, in Egypte. Maar ook op de Vinkerveense plassen. En ook in de Grevelingen. Het is gewoon, als je je kop onder water hebt en je hebt je gear aan. Dan is de wereld prachtig. en stil.
11: En dat ga je nu in Afrika doen?
10: Dat denk ik wel.
9: En wanneer ga je?
10: 14 juni.
9: 14 juni, oh, dat is echt al heel erg
10: dat
9: snel.
10: Dat is heel snel, oh, ja.
9: En hoe lang heb je het niet gedaan?
10: Ik heb het nu 5 jaar niet gedaan.
9: Oké, okay. En zijn er dan nog voorwaarden waardoor je het wel zou kunnen gaan doen zonder voorbereiding, als ik je zo hoor?
10: Nou, ik denk dat als ik dat zou willen doen, dan zal ik een dag van tevoren bij zo'n duikinstructeur moeten aanmelden. Dan doe je een soort kleine refresh cursus. Dus dan moet je tonen dat je de signalen nog allemaal weet.
9: En, oh ja, nou, ja? De luisteraars kan het niet zien.
10: Nee, maar als je dus gekruiste armen is, de duik wordt afgebroken, dan ga je naar boven. Ik denk dat hij met mij nooit verder gaat dan 10 meter, vanwege de leeftijd. En je moet natuurlijk ook rekening houden met, ja, je moet met je leeftijd rekening houden en je moet met je omgeving. Ja. Aandenken.
9: Ja, oh, ik vind het zo stoer dat je dit allemaal doet.
10: Nee hoor.
9: Hey, we hebben samen een lijstje met muziek samengesteld. Even Arjan, we hadden een volgorde in ons hoofd. Maar aangezien de focus nu even ligt op onze Wilde Vries. Zou je het een goed idee vinden als we eerst even met een nummer van Wil beginnen? En dan denk ik zelf aan Queen.
10: Ja.
9: Wat wordt het?
10: Those Were the Days of My Life.
9: Gaat dat lukken?
10: Ja, lukt.

0: These Are The Days van Queen. Daar heb jij uitgekozen, Wil de Vries. We hebben een speciale uitzending, want Gast uit de Streek bestaat al een hele tijd. Ik ben Roelie Spijker-Boezijnen. Het is mijn laatste uitzending. Maar wij interviewen elkaar, de medewerkers van. Marcel Vos neemt het over. En Jerika Olsthoorn blijft het ook doen. Maar Wil, jij, met jou werk ik al een hele tijd samen. Waarom heb jij net voor Queen gekozen met Those Are The Days? These Are The Days.
1: Weet je, alle dagen zijn mooi. En je moet elke dag moet je er iets van maken. En ik heb heel veel meegemaakt. En ik vind het gewoon, het is een beetje een lijflied.
0: Oké, dus je draait het nog wel eens thuis.
2: Ja, dus pluk de dag, zeg maar.
0: Ja, leuk.
2: Ja, Roelie, jij stopt ermee met radiomaken voor RTV Gouwenstad na 40 jaar. Wat is daar de reden voor op dit moment?
0: Nou, ik ben net een beetje Heintje David. Dat is gewoon iemand die ook elke keer weer terugkwam. Want ik vind radio maken heel erg leuk. Maar ik heb echt bedacht, ik wil nu toch... Mijn man is met pensioen gegaan afgelopen week. Ik wil toch eigenlijk het ritme een beetje losmaken van wat ik al die tijd gedaan heb. En met pijn in mijn hart heb ik nu...

0: vind dat een frisse groep weer verder gaat. En dan stop ik op het moment dat ik het nog hartstikke leuk vond.
1: Ja. Je hebt niet alleen dit programma gedaan bij Gouwstad. Kan je iets vertellen over de andere programma's die je bij Gouwstad gedaan hebt?
0: Nou, achter mij is een poster en die heet Weekend Gouda. En dat is de naam die ik heb verzonnen in coronatijd. Want dat was een programma en is een programma. En dat loopt hartstikke goed. Hele leuke club nu ook. Dat was een 2 uur durend programma op de zaterdagochtend. En heette toen Weekend Gouda. Dus weekend, het weekend in.
1: Het weekend in.
0: En dan gingen we kijken wat is er dit weekend te doen in Gouda. En de komende week in de 2e uur. Ja, in coronatijd. Toen was er eigenlijk niks meer te doen. Want alles viel stil. En ik moet zeggen, Arjan vond het toen ook heel erg, onze technicus aan de andere kant van het glas, dat programma ter ziele ging, omdat er niemand meer was die het oppikte. Dus hij is zo goed geweest om berichten te blijven voorlezen. Dus niet meer zo gasten vragen, maar zorgen dat het in leven bleef. En op het moment dat corona uitbrak, dacht ik, ja, nu kan niemand meer weg. Dus iedereen moet het een beetje hebben van thuis blijven. En dan is radio misschien een heel leuk medium om te gebruiken en mensen nog een beetje leven in de brouwerij te geven. En toen heb ik met Arjan bedacht om het verder over te nemen. En toen zijn we ook teruggegaan naar 1 uur. En hebben we alle interviews die we deden, of die ik deed, deed ik allemaal telefonisch. Dus toen hoefde je niemand in de studio te vragen. Betekende wel dat het wel heel saai was, want hij moest hier natuurlijk overal alles desinfecteren en afstand houden. En de gastvrouwen die we hadden bij het programma, die konden ook niet meer, hoefden niet meer te komen. Er kwam gewoon niemand meer binnen. En dat programma heb ik in coronatijd elke week gedaan, wat heel veel werk was, elke week. En toen dacht ik ook, het zou fijn zijn als er meer mensen bij komen. En ook dat ging niet. En toen dacht ik, nou weet je wat, dan zeg ik gewoon in januari van een bepaald jaar, ik weet niet eens meer wanneer, dan stop ik ermee. En dan is het echt heel erg jammer, maar dan is het gewoon gestopt. En dat deed ik toen. Alleen, toen was ik net gestopt. En toen belde iemand me op en zei, ja, ik zie nu ergens de oproep staan. Ik zei, ja, ik ben er net mee gestopt. Dus misschien moet je het nu even aan Gerrit Schinkel vragen. Die blijft hier nog bij de omroep werkzaam. En inderdaad, die hele club, die is helemaal uitgebreid. En ze zeggen verjongd, maar er zitten ook echt mensen van mijn leeftijd bij. Wat ik nog wel even gezegd heb, dat markeert natuurlijk niks aan. Hè? Kijk maar naar ons.
1: Nee, maar het is ook leuk om weer te zien dat er mensen beneden de 40 geïnteresseerd zijn in zo'n programma. En
0: heel erg.
1: Het floreert heel erg, heb ik gezien.
0: Ja, kijk, en het heet nu inderdaad nog steeds Weekend Gouda. En meer omdat ik ook dacht, ja, Weekend in is het niet meer. Maar Weekend Gouda en al die mensen die ik aan de telefoon heb gehad al die jaren, dat zijn eigenlijk altijd mensen geweest die heel enthousiast waren over wat ze organiseerden of gedaan hadden. Dus het geeft mij ook een beeld van de stad, van mensen die ervoor gaan en er plezier in hebben. En dat is hartstikke fijn om te horen.
1: Ja, ik heb op internet gezien dat je ook een meubelstoffeerderij hebt. Ja. En daar was ik wel heel erg verbaasd over.
0: Ja.
1: Nou, waar komt dat vandaan?
0: Nou, ja, inderdaad. Kijk, ik ben opgevoed als dochter van een brandweerman hier in de binnenstad van Gouda. Wij woonden boven de kazerne als gezin. En ik heb daar, boven die kazerne, en daarachter was de stadserf, heb ik allerlei mannen ook altijd aan het werk gezien. Dus timmermannen, loodgieters, lassers, nou van alles. En daarachter zaten overigens de kantoren. Dat waren mijn eerste kantoorbaantjes schoonmaken. Maar ik en mijn vader was altijd heel handig. Dus ik heb met hem samen, hij was ook automonteur, heb ik me heel vaak ook nog wel op de brug gestaan om de auto te repareren. Of de looplamp mee bij te lichten. Dus ik heb eigenlijk altijd wel een passie gehad voor mensen die technisch waren of met hun handen werkten. Alleen ik ben in het onderwijs terechtgekomen.
1: Dus nou, daar heb je 40 jaar gewerkt zo'n beetje.
0: Nee. Okay. Ik was 17 toen ik naar de PABO ging, of PA toen nog. 20 toen ik mijn baan had. En op mijn 48ste dacht ik, en toen werd het zo dat iedereen langer moest blijven werken. Toen dacht ik, ja, ik vind het nu allemaal nog best wel leuk. En ik heb eigenlijk alle klassen gehad. Ik heb ook nog Nederlands gestudeerd om dan nog Nederlands te geven. Denk je dat je het leuk vindt om dit tot je 67ste te doen en daarna pas dingen doen waar je lol in hebt? Toen dacht ik, nee, dat vind ik helemaal niet leuk.
1: En wat ben je toen gaan doen?
0: Nou, toen ben ik naar het Hout- en Meubileringscollege gegaan in Rotterdam. Met een vriendin, omdat haar dochter de opleiding tot interieuradviseur ging doen. En onze zoon waarschijnlijk nooit zoiets zou doen. Dus ik zei, mag ik met jou mee naar zo'n open dag? En toen bleek dat daar ook een opleiding was voor volwassenen. En daar heb ik me voor ingeschreven. En dat ben ik gewoon gaan doen naast mijn werk als toen docent Nederlands. En dan had ik examenklassen voor de MAVO. Dat was eigenlijk hartstikke zwaar. Dus al mijn vakanties gebruikte ik om stages te lopen en om dingen uit te voeren. En ondertussen ook al die examens te doen.

0: Dus als ik heel eerlijk ben, was ik er bijna zo'n beetje over. Ik had muziek kunnen melden, heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon mijn ontslag genomen in het onderwijs en gedacht, dan zie ik het wel. En een maand nadat ik mijn laatste salaris kreeg in het onderwijs, stond ineens een heel mooi pandje te koop vlakbij mijn moestuin. Want die heb ik ook nog aan de Hollandse IJssel. En dat was ongeveer 50 meter verderop. En dat was een voormalig dijkmagazijn waar elektriciteit was, waar een petroleumkachel in zat, nog zit. En een wc. Ik denk, nou, daar heb ik dus echt genoeg aan. En dan kan ik daar beginnen.
1: Dat is jouw werkplaats.
0: En dat is mijn werkplaats. En dan zit ook een hele tuin nog omheen. En dan verderop nog een moestuin. En dan, nou ja, het is allemaal wel een beetje heel erg veel. Dat is ook waarom ik op zaterdagochtend, als ik hier de uitzending had, dacht, oeh, nou moet ik weer op de tuinen gaan werken. Dus ik vind het ook hartstikke fijn dat ik de zaterdag vrij heb om daar te zijn.
1: Nou,
0: dan ben
1: zo,
0: ik heel
1: zo
0: graag.
1: Te horen ga je je niet vervelen. Dat is het ding dat zeker is. Maar die meubelstofjerij, die blijf je al voorlopig nog doen?
0: Nou, het punt is, ik zei het al, mijn man is met pensioen gegaan afgelopen dinsdag. Een hartstikke mooie bijeenkomst in Sint-Jan gehad. Maar hij gaat door. Hij is zijn eigen bedrijf op gaan zetten.
2: Oh.
0: Daar weet jij alles van, Marcel. Daar weet je alles van. Want daar hebben we elkaar wel eens over gesproken. Dus ik dacht, ja. En voor mijn gevoel ben ik eigenlijk ook nog maar net begonnen met dat werk. Want in het begin dacht ik nog, nou ja, ik moet het nog maar zien of ik het allemaal wel kan. Maar je hebt toch een soort netwerk. En mensen weten je toch ook te vinden. En ik vind het ook heel erg leuk. Het is wel een moment geweest waar ik dacht, goh, dit is toch wel een heel eenzaam bestaan. Maar ik heb nu stagiaires en mensen die het vak willen leren. En mensen die in mijn tuin werken. Dus het is een beetje een fijn dorpje daar aan de dijk. En daar ben ik gewoon ook graag. Dus ik dacht ook wel, ik ga ook alleen maar de dingen stofferen die ik zelf leuk vind. Dus ik ga me niet meer bezighouden met veel te zware banken. Ik zou niet weten hoe ik die zou op moeten tillen en moeten vervoeren. Dus ik mag mij bijvoorbeeld nu bezighouden met stoelen van 200 jaar oud die opgeknapt zijn door een meubel. Maker hier in Gouden. Ik wist niet eens dat hij er was. Maar door die klant weet ik dat nu. Die restaureert ook de stoelen van het stadhuis overigens. Hoe leuk is dat? En ik kom allerlei leuke mensen tegen.
1: Ja, dus dat blijft een leuke bezigheid, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en het is ook echt wel mijn werk hoor. Want ik heb een website ooit laten maken. En daar kan je mij ook zien. Ik ben nu van plan om die website te veranderen. Maar het kost me vreselijk veel energie om achter de computer te zitten. En iets te maken. Want dat is eigenlijk niet iets wat bij me hoort. En de conclusie is, ik werk gewoon veel liever met mijn handen. En dat is niet alleen maar met je handen. Maar je moet iets wat ingewikkeld is, omzetten in doen. En dat vind ik hartstikke leuk. Maar dat lig ik soms van wakker. Ja. Maar dan lost het ook wel weer op. Ja.
1: En als je terugkijkt op al die uitzendingen van gast uit de streek. Welke zijn je dan het meest bijgebleven?
0: Nou, wat ik sowieso mooi vind is dat als je mensen vraagt, ik heb eigenlijk nooit een nee gehad. Dat vind ik heel erg leuk. Dat mensen het altijd wel fijn vinden om te doen. Ja, en als het een nee is, kwam het niet uit. Omdat mensen dan met vakantie waren of zo. Maar ja, wat heb ik mooie uitzending gevonden? Heel veel, omdat mensen zoveel van zichzelf laten zien. En wat ik ook mooi vind is dat ik niet voor hun invul wat ze zouden moeten zeggen. Maar liever luister. Wat ik bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind is, en het zijn maar korte interviews. En toen ik vroeger docent Nederlands was op het VMBO in Woerden, moesten die kinderen ook leren interviewen. Nou, dat was ik wel gewend vanaf mijn 23e, zeg maar. Dan liet ik ze de filmpjes zien van Hello Goodbye van Joris Linssen. En toen dacht ik, zo zou ik wel graag open willen kijken en luisteren naar mensen die in de uitzending komen. Nou, mijn allereerste opname was met Irene Klein-Haneveld. Zij heeft Bijbelshop Samma hier steeds gedraaid. En is daarna ook die mooie paasontbijt en zo gaan doen. Dus dat interview, heel spannend vond ik dat toen. Dat was mijn eerste. En het is ook laatst herhaald, een week voordat ze overleed. Dat vond ik een prachtig interview. Ik heb met Wim van der Hoeven gesproken. Dat is een hele bevlogen iemand van het wijkteam Gouda Oost, die er echt met zijn team voor gezorgd heeft dat ze serieus werden genomen door de woningbouwverenigingen en door de gemeente, zodat die Gouda Oost wijk zo mooi geworden is zoals die nu is geworden. Een hele bevlogen man ook. Heeft gewoond in Reewijk als kind. Hadden geen eigen, ze hadden geen water, geen waterleiding. Dus water kwam uit de putten. En hadden ook geen riool. Dus moet je even voorstellen. Vind ik echt zo grappig om te horen. Mevrouw Hemmers, dat is ook iemand. Zij is de moeder van de mensen die de zeilmakerij hadden op de Bodegraafstraatweg. Nou, kleinzoon Joost heeft die zeilmakerij nog steeds, maar dan in Hogebrug. En mevrouw Hemmers was een vriendin van mijn tante, de oudste zus van mijn vader. En zij had een fotootje op haar kastje staan en vertelde daarover aan mij. Want dat is het gezin geweest waar zij in de huishouding was. En die hebben gewoond naast het spoor in Gouda. En dat spoor is gebombardeerd door de geallieerden. En daarbij heeft dat gezin heel veel schade opgelopen. En beide ouders zijn overleden, maar ze heeft nooit meer contact gehad met dat gezin. Tot haar zoon Leen het is gaan uitzoeken. En toen heeft ze nog met die kinderen van dat gezin contact gehad. Het was een heel mooi verhaal. En 2 weken na de uitzending overleed zij. Dus ook voor deze familie was dit een hele mooie herinnering. Ik heb wel begrepen dat ze het nog steeds moeilijk vinden, omdat haar stem nog te horen, moeten we voorzichtig mee zijn. Zeker. Maar zo'n mooi document van mevrouw Hemmers, dat had ik mijn vader ook gegund. Maar ik durfde mijn vader niet interviewen, die is vorig jaar overleden. Verder heb ik mijn oud-leraar Bert Hartkamp een tijdje geleden ook geïnterviewd. Mijn oud-leraar van de Pedagogische Academie. Die heeft een aantal keer verschillende soorten kankers overleefd. En heeft een drive waar ik van onder de indruk ben. Ik weet niet hoe het nu met hem is. Dat ga ik ook gewoon niet meer vergeten. Ook hij had hele mooie muziek uitgekozen. En ook voor hem is dat een prachtig document. Hij heeft ook een heel mooi boekje geschreven voor zijn kinderen en kleinkinderen. Maar nu heeft hij dus ook een gesproken document, zullen we maar zeggen. Verder heb ik Mieke Steensma's dochter geïnterviewd. En Mieke Steensma was een verzetsvrouw. Een meisje eigenlijk, als 19-jarige. Had een vriend in Oude Water. Die zat bij de Oude Waterse zwemclub.
2: Ja.
0: En zij zat bij de Goudse zwemvereniging. Zij heeft 7 concentratiekampen meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog, maar heeft dat overleefd en is lopend teruggekomen in Gouda. Prachtig verhaal. En haar dochter die houdt nog steeds ook lezingen voor jongelui. En ook in het kamp Vught, waar haar moeder geweest is, heeft ze ook iets moois gedaan. En ik heb dat opgenomen terwijl ik op een boerderij oppaste in Apeldoorn. En zij woont, die dochter woont in de buurt van Beekbergen. Op de achtergrond hoor je nog steeds die klok uit die boerderij. Ja, ja. Wel heel mooi. Nou, dan heb ik ze denk ik allemaal wel gehad, hè? Oh ja, en Arjan de Knecht heb ik laatst nog geïnterviewd van de Gouwe Kerk. Want de Gouwe Kerk heeft echt zo'n nieuwe invulling gekregen en wordt zo gedreven, beheerd, dat ik dacht, Arjan heeft ook genoeg voor zijn kiezen gehad, maar is getrouwd met Elise Manna, die ook dat mooie lied over de stad heeft geschreven. Maar heel, heel, heel bevlogen bestuurt hij Gouwe Kerk met een team van allemaal leuke mensen.
1: Ja, ontzettend fijn dat dat soort monumenten toch zo'n goede bestemming blijft houden.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, vind ik ook.
1: Over andere dingen gesproken. Muziek. Jij had ook wat uitgekozen.
0: Ja, nou, ik had het net over Joris Linssen. Ik vond dat een heel leuk programma. Ik vind die interviews nu wel heel kort geworden, maar dat is tegenwoordig heel modern. Alles zo kort mogelijk. En van dat cd'tje van muziek van Hello Goodbye heb ik bedacht om te luisteren naar She Is Mine van Brad Denon. Vind ik gewoon een heel leuk nummer. En bovendien, ik zet het ding altijd aan in de auto. En als ik een beetje slaperig ben, dat helaas wel eens gebeurd, naar heel hard werken, dan hou ik het vol om achter het stuur alert te blijven.

0: Marcel Vos. Voor mij ben je een nieuweling. Want ja. Ik ben hier nu in de studio van Gouda. Wij kennen elkaar natuurlijk, Roelie Spijkerboer en ik. Maar ja, vertel eens, wie ben je?
1: Ja, ik ben Marcel Vos. Ik hoop volgende maand 74 te worden.
0: Aha.
1: En ik doe het werk bij Gouda Stad. Heb ik dus 23 jaar gedaan tot ik 9 jaar geleden stopte. Dan ging ik met pensioen. Aanstaande juni is dat ongeveer 10 jaar geleden. En toen ben ik een bedrijfje begonnen. Ik had 47 jaar gewerkt, maar ik moest iets om handen hebben. En ik heb een passie voor muziek. Ik ben al mijn hele leven ook met muziek bezig geweest. Naast mijn normale werk heb ik altijd iets met muziek gedaan. Ik heb ook eigen platenmaatschappij gehad. En muziekuitgeverij, 12 jaar lang. En toen ik met pensioen ging, heb ik mijn muziekhobby weer opgepakt. In die zin dat ik ben gaan handelen in cd's.
0: Aha.
1: En toen heb ik via Marktplaats 9 jaar lang cd's verkocht. Tot juli vorig jaar. Ik heb ongeveer 74.000 cd's verkocht in die 9 jaar.
2: Is er nog zo'n markt voor?
1: Ja, dat is zo verbazingwekkend. Dat zeggen mensen hier. Niemand koopt nog cd's. Nou, door het is een enorme vraag naar cd's de laatste jaren. Ten eerste zijn er heel veel mensen van tussen de 60 en de 80 die nog volop aan het verzamelen zijn. Die nog hun collectie aanvullen. Maar er zijn ook heel veel jonge mensen die muziek van de jaren 60, 70, 80, 90 nu ontdekken. Een aantal ervan koopt wel vinyl. Maar vinyl is zo ongelooflijk duur. Voor een LP, dus een nieuwe LP betaal je tegenwoordig €40 ongeveer.
0: Echt waar.
1: En ook goede tweedehands LP's betaal je tussen de €20 en de €50 voor echte. Dus
2: daardoor zijn de prijs dan van CD's? Of
1: nou ja, de nieuwe CD's kosten zo ergens tussen de €12 en de €20. Maar de tweedehandsmarkt is erg groot. Want er zijn natuurlijk in de loop der jaren. De CD's zijn ongeveer op de markt gekomen in 1985. En vooral in de jaren 90 tot 2000 zijn er enorm veel CD's gemaakt. Daarna is het alweer iets minder geworden. Door de streamingdiensten die natuurlijk toen opkwamen. Maar er is nog een enorme vraag naar oude cd's uit de jaren 60, 70, 80, 90. Met muziek uit die tijd. En ook jonge mensen. Ik heb jonge mensen aan de deur gehad. Die in één keer het hele repertoire van U2 kochten bijvoorbeeld. Ja. En die zelf pas 20 of 22 jaar waren. Weet je? Dus dat soort dingen gebeurt ook. Maar ook mensen die gewoon al de hele leven lang al verzamelen. En altijd door blijven zijn verzamelen. En altijd wel dingen weten te vinden die ze nog net niet hebben. Dus dat,
0: maar heb je zelf ook een bepaald genre wat je mooi vindt?
1: Ja. Bij Gouden Stad doe ik ook het bluesprogramma. Dat heb ik vroeger gedaan en doe ik nu ook. Blues Power heet dat. Ik heb ook jaren daarvoor, in die 23 jaar dat ik radio maakte, heb ik ook het jazzprogramma gedaan, Come Sunday. En ik ga ook in de zomer, na de zomer, beginnen met een soulprogramma. Dat heet Soul Power. Daarnaast doe ik Machiavelli. Dat is het politieke programma. Dat heeft niks met muziek te maken.
2: Die naam heb jij toch verzonnen?
1: Ja, die heb ik verzonnen. Toen het oude programma ermee ophield. Dat heeft ook een tijdje stilgelegen. Toen dacht ik, er moet toch echt een politiek programma komen. En toen heb ik dat Machiavelli opgericht samen met Arjan. Arjan was toen de technicus. We hebben denk ik het eerste jaar heb ik alle programma's gepresenteerd. Daarna is Arjan gaan meedoen. Daarna zijn er een paar andere mensen. Ja, ik wou net zeggen. Daarna zijn er andere mensen bijgekomen. Onder andere Bram is er toen bijgekomen.
2: Wagendek?
1: Talman, ja, Bram Talman. Van D66, zouden we nu zeggen. Hij zat tot voor kort nog in de raad. Hij is er nu uit bij de nieuwe verkiezingen. En Bram Talman is toen bijgekomen. En ik heb dat toen nog anderhalf jaar gedaan. Iets meer dan 2 jaar gedaan. En toen verhuisde ik naar Westland. Omdat ik daar werkte. En ik ben ermee gestopt. Lang verhaal kort, maar ik ben gewoon gestopt. En andere dingen gaan doen. Die cd's gaan verhandelen. En van alles gedaan. En toen ik daar vorig jaar mee stopte. 1 juli vorig jaar ben ik gestopt met de cd's. Toen dacht ik, wat moet ik nu weer gaan doen?
0: Ja.
1: Want ik ben niet iemand die kan stilzitten. En toen heb ik me aangemeld. Toen ben ik een Britje gaan leren.
0: Aha.
1: Ik heb me aangemeld voor een abonnement op het filmhuis. Ik heb me opgegeven voor wat vrijwilligersactiviteiten. Onder andere aan de Open Monumentendag. 2 dagen meegedaan. Ja. Maar toen dacht ik, dit is niet genoeg. Dus weet je wat, ik ga maar podcast maken. Maar een podcast maken? Ik heb altijd bij de radio gezeten. Laat ik eens een mailtje sturen naar Gouden Stad. En ik heb een mailtje gestuurd. En een dag later werd ik uitgenodigd om hier te komen. En toen ben ik al kort daarna meteen ingezet voor de Zin voor Iedereen actie. Die vorig jaar hier plaatsvond. En een Blues Power ben ik weer opgestart. En Machiavelli ben ik weer gaan doen. En zo is dat gegaan.
0: Ik kom eigenlijk weer
1: en nu dus ook gast uit de streek.
2: Ja, leuk. Heel fijn dat je het overneemt. Ja.
0: Maar het is ook vreselijk leuk om te doen.
1: Sorry?
0: Het is ook vreselijk leuk om te doen.
1: Ja, het is heel leuk om
0: het
1: te doen.
0: Het is totaal anders dan wat je nu doet.
1: Ja.
2: Maar vorige week had jij je eerste uitzending van Gastuitstrek. Ja. Wie had je?
1: Max de Groot.
2: Toch weer iets met politiek, hè?
1: Zijdelings, want hij was hier niet specifiek als politicus. Nou, het is wel zo dat hij afscheid heeft genomen van de raad iets eerder dan de rest. En dat hij ook niet hier de gelegenheid heeft gekregen om zijn verhaal te vertellen. Maar ik ken hem ook vooral als muziekliefhebber. Hij heeft ooit wel eens cd's bij mij gekocht in het verleden.
2: Oh, echt?
1: Ja, dan was ik eigenlijk, ik ken jou ergens van. Ik zeg, ben wel bij je thuis geweest. Ik heb 25 jaar op de Krugelaan gewoond. Jij hebt een keer weer... Een paar keer bij jou thuis geweest, heb ze deze bij jou gekocht. Oké, zei ik toen. Nou ja, dan kennen we elkaar daar ook van. Dus ik ken hem ook van de muziek. En we hebben ook heel veel over de Beatles gesproken bijvoorbeeld. Ah. Maar ook over zijn werk als docent op het Kornhert Gymnasium. En zijn passie voor geschiedenis, de Eerste Wereldoorlog. Dus we hebben het over maar zo'n klein stukje politiek gehad. En heel veel andere onderwerpen. Maar ik heb wel het idee daar ook uitgekregen om twee vaste onderdelen te proberen in Gast uit de Streek te krijgen. Namelijk eens in de vier weken ook iemand te betrekken die zijn sporen verdiend heeft, heeft in de geschiedenis van Gouda. Daar heb ik al iemand voor die waarschijnlijk eind juni komt. Zo wil ik dat iedere vier weken proberen te krijgen. Iemand die dus daar heel erg mee bezig is. En daar vaak ook mensen die wat ouder zijn en ook al een heel leven achter de rug hebben. Dus je gaat niet alleen over praten wat ze doen voor de geschiedenis van Gouda, maar ook op andere onderwerpen. Gerrit Schinkel gaat eens in zoveel weken, eens in acht weken, iemand uit de sportwereld interviewen. Dus daarmee bereik je ook een groot publiek. Want er zijn ongeveer 2000 tot 2500 mensen in Gouden die zich bezighouden met de geschiedenis van Gouden in allerlei projecten en organisaties. En Gerrit heeft een enorm netwerk in de sport. En daar zitten ook heel veel sportbestuurders bij die heel veel werkervaring hebben gehad. Die ook op allerlei andere fronten in actie zijn geweest in de afgelopen jaren, behalve in de sport. Dus daarmee hopen we toch ook weer die onderwerpen binnen te halen. En ook daarmee het luisterbereik misschien weer wat groter te maken. En dat zijn onder andere plannen. En voor de rest gewoon tafelgesprekken, hè? En de gewone mensen die ook af en toe een verhaal kwijt moeten kunnen.
2: Twee keer per maand wil jij het zelf invullen.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Want die ene keer hoorde ik dat mensen uit geschiedenis en die andere zou het iedereen kunnen zijn waarvan jij denkt, dat is leuk of zo.
1: Precies. Maar ik heb wel bepaalde affiniteiten zelf.
2: Zoals?
1: Met cultuur bijvoorbeeld. Ik ben zelf 15 jaar bibliotheekdirecteur geweest. En ik heb net gezegd, ik heb ook 12 jaar een platenmaatschappij gehad. Dus ik heb wel iets met cultuur. En ik zal dus ook wel vaak op zoek gaan naar mensen uit de cultuur. Gewoon omdat dat mijn passie ook is en mijn interesse heeft. Maar er is genoeg ruimte voor andere interessante mensen. Ik zal ook iedere week even in de krantjes kijken. Ik zal op af en toe naar Weekend Gouda kijken. Luisteren. Ja, kijken kan je ook tegenwoordig trouwens.
0: Ja, zeker.
1: Dus ik ga proberen een afwisselend programma van te maken. Maar wel met een paar vaste onderdelen erin.
0: Ja, je bedoelt een bepaald thema.
1: Ja, een bepaald thema.
0: Kijk, mijn programma's hadden nooit een bepaald thema.
1: Nee,
0: het is gewoon iemand die een mooi verhaal heeft. Interessant is, ook om naar te luisteren. Dat was voor mij altijd belangrijk.
1: Ja, nou, dat is ook, dat moet ook heel belangrijk blijven.
0: Hoe was dat voor jou?
2: Ja, eigenlijk is alles altijd ontstaan omdat ik waar dan ook mensen sprak. En dan dacht ik, wat heb je een interessant verhaal.
0: Precies.
2: En dan vroeg ik, ik werk bij de lokale omroep. Zou je het leuk vinden om dit verhaal nog eens een keer op de radio te laten horen? En dat is eigenlijk altijd goed gekomen. Dus ik vond dat vreselijk leuk. Ja, en je houdt ook wel een band met de mensen met wie je zo'n gesprek hebt gehad.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik gistermiddag nog meegemaakt. Dat ik iemand, ik moest een bezoek brengen bij een bedrijf. En ik moest die directeur even spreken. Die heb ik een paar jaar geleden, hebben we die geïnterviewd. En dan is het zoiets dat komt terug.
1: Ja.
0: Dat is een bepaald gevoel wat terugkomt. Het is niet zo van ons kent ons. Dat niet direct. Maar je hebt toch, net wat jij zegt, een bepaalde band. En dan is het zo'n gesprek wat je dan moet voeren steeds makkelijker. En deze man had ook heel veel te vertellen. En ik vind het fantastisch als die mensen zich, wat we in een voorgesprek ook al even zeiden, dat de mensen zich zo openen. Dat ze vrij zijn. De manier waarop jij de vragen stelt, afwacht wat ze antwoorden. Je geeft ze de ruimte, je geeft ze een soort podium. En dat vind ik heel mooi.
1: Absoluut, en dat moeten we ook absoluut blijven doen. In de komende periode. Dus daar gaan we ons voor inzetten, Wil.
2: Zeker. Vinden we tijd voor muziek?
0: Absoluut.
2: Er is iets wat jullie gezamenlijk leuk vinden. Dus als Arjan even oplet welke het zou kunnen gaan worden. Net als van mij.
1: Teach Your Children Well van Crosby, Stills.
2: Ja, dat vind ik leuk.
1: Nash en Young.
0: Ja. Klopt.

0: Crosby, Stills, Nash en Young. Waarom dit nummer?
1: Ja, dat heb ik. Dat is eigenlijk een klein beetje een ode aan mijn kinderen. Ik heb nogal wat, wat zal ik zeggen, intelligente kinderen. En toen mijn oudste dochter afstudeerde aan de Universiteit van Rotterdam, toen zei ze: mama, en nou weet ik het allemaal. Dan ga ik dit doen, ga ik dat doen en ga ik dat doen. En toen zei ik tegen haar van: kind, als jij kinderen krijgt, dan hoop ik dat je ze goed coacht.
0: Ja.
1: En dat heeft ze gedaan.
0: Heel goed. Heeft ze toch geholpen?
1: Absoluut.
0: Ja, nee, maar dat ken ik wel. Maar ik hoor trouwens dat jij een kleinkind verwacht, Roelie.
2: Ja.
0: Een van jouw kinderen in ieder geval.
2: Nee, ik heb één zoon. Wij gaan dit allemaal meemaken. Alles wat ik meegemaakt heb ik eenmalig meegemaakt. Maar Laurens en Charlotte die verwachten in het najaar een kind als alles goed gaat. Dus ik ben ook in blijde verwachting voor hun, moet ik zeggen.
0: Ja, en wat voor soort grootouder ga jij worden? Ga jij ook een grootouder worden die bijvoorbeeld structureel gaat oppassen?
2: Ja, dat is wel gevraagd. Dus ik zie het eerlijk gezegd wel. Kijk, ik weet niet hoe het gaat. Want ja, mijn moeder en vader hebben opgepast op Laurens. Dat was eigenlijk... Het is net alsof je als dochter met een moeder andere band hebt dan met je schoonmoeder.
0: Ja.
2: Maar wij kunnen het erg goed vinden met de ouders van onze schoondochter. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Maar hoe we het gaan doen, weet ik nog niet precies. Ik krijg wel allerlei tips. Ga dat niet elke week doen, want dan zit je er heel erg aan vast. Misschien kan je dat even afstemmen met de moeder van mijn schoondochter. Dus hoe het precies gaat, weet ik niet. En eerlijk gezegd heb ik ook niet meer zulke omlijnde regels of gedoe. En misschien komt dat ook wel omdat ik zo spuugzat was van het onderwijs, waarin alles in roosters zat en uren en rennen van het ene naar het andere lokaal. Dat ik dacht, ik laat het ook maar een beetje gebeuren. Want soms loopt het leven ook niet zoals je denkt dat het zou kunnen of moeten lopen. Dat hebben we ook meegemaakt in ons leven. Jan en ik en voor Laurens en Charlotte God hetzelfde. Maar het feit dat het gaat zoals het nu gaat, daar geniet ik maar van met de dag.
0: Ja.
2: En dat is goed ook.
0: Life happens when you're making plans.
2: Ah, absoluut. Zo is het. Ja.
1: Maar het is zo mooi als je dan in de stad loopt met zo'n klein kind. En dat kind dat huppelt om je heen. Dan ben je natuurlijk een paar jaar verder. Maar het is zo dankbaar. En wat ik heel belangrijk vind, want ik heb 5 kleinkinderen. En mijn partner en ik hebben er samen 11. En straks 12. En het mooie ervan is dat je creëert een bepaalde band met die kinderen. Als je ze ziet, en dan hoeven ze echt niet elke week te zien, maar soms om de 14 dagen. Want in het begin dat ik oma was, werkte ik nog. En dan paste ik 1 keer in de 14 dagen op. Dat was fantastisch. En ik had een kleinzoon en die was helemaal gek van graafmachines. Dat was een bouwput in Schiedam, maar daar woonden ze. En ik kon het amper zeggen.
2: Wat grappig, Schiedam.
1: Ja.
2: Daar wonen Lau en Charo.
1: Oh, wat leuk. Ze woonden in de Sveaparken.
2: Oh.
1: En, maar goed, ik liep daar rond met dat jochie. Die is inmiddels is hij 25. En dat was zo leuk. Gaaf, fascinant. Hij kon het amper zeggen. En 25 jaar later, hij is arts. Dat is leuk. Maar de band die je creëert met die kleinkinderen is zo waardevol.
2: Ken jij dat ook, Marcel?
0: Wij hebben 7 kleinkinderen. En we hebben vooral met de eerste 2 hebben we wel veel gedaan. En toen was wel de conclusie dat wij vanuit die gebondenheid en vanuit al die andere activiteiten die ik zelf altijd al deed. En mijn vrouw gaf naailes bijvoorbeeld. Die heeft jarenlang naailes gegeven. Soms wel 4 dagdelen per week.
2: Van huis uit?
0: Van huis uit, ja. En we hadden best een druk leven verder. Dus we hebben na de eerste 2 kleinkinderen hebben we gezegd van nou, structureel oppassen gaan wij niet meer doen.
2: En hoe heb je het toen opgelost?
0: Nou ja, gewoon voor een deel. Één zoon woont al heel lang in het buitenland. Die zit nu in Tsjechië en die heeft geen partner op dit moment en ook geen kinderwens op dit moment. We hebben 2 en 1 van mijn dochters woont in Amsterdam, dus die zie je dan sowieso minder vaak dan als om de hoek wonen bij spreken. En 2 kinderen wonen in Gouda. Daar heb je dan toch meer contact mee dan met de kinderen uit Amsterdam. En daar hebben we veel contact mee. En af en toe komt er iemand logeren en dat soort dingen. Dus,
1: dat is toch prachtig?
0: Dat is hartstikke mooi. Is hartstikke
1: ja
0: mooi.
1: Joh, ja. En kijk, dat is het voorland wat zij nu heeft en krijgt.
2: Ja.
1: En dat is juist het leuke ervan. Want het is natuurlijk, het mooie ervan is dat die kinderen zijn bij jou. Je kunt ze alle aandacht geven, alle liefde geven die je wil. Maar daarna gaat het wel naar huis.
0: Ja, dat is zo. En ze mogen ook altijd meer bij een opa en oma. En die moet je moeilijk over een aantal dingen.
1: Precies. Je moet je houden aan de regels. Je moet je wel houden aan de regels van de ouders. Maar je mag even tussen de regels kijken. Ja, en dat is echt... Roelie, dat is zo leuk.
2: Ik neem het ter harte.
1: Doe dat. Doe dat. Want ik heb heel vaak gezegd... Jongens, als je bij oma bent, dan ben ik hier de baas. Ja. Klaar.
0: Hoe kijk je aan tegen de radio-uitzendingen die je de komende periode gaat doen namens Oudewater voor dit programma?
1: Ik heb besloten en ook al een beetje aangegeven dat ik in ieder geval een kleine zomerstop doe.
0: Ja.
1: He, want eerst was het de bedoeling dat we helemaal zouden stoppen. Ik heb vanmiddag dus nu ter plekke besloten dat we doorgaan.
0: Ja.
1: Maar ik wil tot september wil ik het even rustig aan doen. Ook door de huiselijke omstandigheden wil ik even de ruimte hebben om alles in plaats en te doen. En dan gaan we weer beginnen. Bovendien heb ik in de zomer ook altijd even de tijd om weer nieuwe dingen voor te bereiden. Hè? Dus mensen uit te nodigen. Want je hebt er natuurlijk best wel even tijd voor nodig. Het is niet zo dat je vandaag belt en morgen zit in de studio. Nee, dat moet je allemaal weer even voorbereiden. Enfin, dat weet je zelf.
0: Ja.
1: Dat weet Roelie ook na zoveel jaar. En dat vind ik heel belangrijk. En ik wil... Ja, bij deze.
0: Ja, dus eigenlijk ga jij je eerste uitzending in september weer doen.
1: De eerste uitzending wordt in september, ja.
0: We zijn nog bezig met andere lokale omroepen om toch te kijken of we nog een keer andere omroepen geïnteresseerd kunnen krijgen. Hè. Er was ook sprake van dat
2: Krimpen en Waard
0: wellicht dat... interesse zou hebben. Wat kunnen we daarover vertellen op dit moment?
2: Nou, ik heb medewerking gekregen voor iets wat ik mocht doen voor een wijkcentrum hier in Gouda. En daarmee kreeg ik... Want je zit natuurlijk 40 jaar bij de omroep. Dus er zijn mensen hier ook weggaan naar andere omroepen. Omdat ze ergens anders wonen bijvoorbeeld. Je hebt er toch contact mee. En toen zei ik, ja, het is hartstikke leuk werk dat omroep werkt. Maar misschien kunnen we wel wat vaker wat samen doen. En nu zou het fijn zijn om te kijken of wij misschien met de radio van Krimpen en Waard kunnen samenwerken. Maar hoe ver dat is, dat weet ik nog niet. Ik had het heel erg druk nu de afgelopen periode met afscheid van mijn man. En alles wat er rond het huis van Laurens en Charlotte in Schiedam, want ze gaan verhuizen. Dus ik dacht, ik ga ze wel even bellen als alles achter de rug is, om te vragen of er nog samenwerking mogelijk is.
0: Ja.
2: Ja.
0: En zijn er in het verleden nog met andere omroepen geweest met wie samengewerkt werd? Ik zit bijvoorbeeld te denken aan Waddinxveen. Dat ligt tegen Westergouw aan. Is er ooit met Waddinxveen samen?
2: Ja, dat is hebben we geprobeerd. We hebben wel etentjes gehad. Hè, met Waddinxveen is er nooit iets van gekomen.
1: Nee, ik heb begrepen van Willy Klom dat het erg moeilijk was om dit inderdaad met elkaar van de grond te trekken.
2: Ja.
1: Er waren niet direct mensen, gegaderden die dit zouden willen doen. We hebben ook geprobeerd in Woerden, bij RBL Woerden. En ik denk dat misschien in de nabije toekomst dat wel gaat gebeuren. Ik heb namen gekregen van mensen die wellicht geïnteresseerd zouden zijn. Er is er eentje die maakt een muziekprogramma op dit moment. Maar die zou ook dat muziekprogramma kunnen verpakken in een soort gast uit de streek. Iemand interviewen die, net zoals jij, bevlogen bent van een bepaalde soort muziek. Ja. En daar een programma omheen.
2: Ja, ja. Memory Lane hebben wij daarvoor gehad, hè?
0: Ja, onder andere.
1: Ja. Oh ja. Ja.
0: Dat is een programma waar ik ook aan gewerkt heb. Ja. Memory Lane.
1: Oké.
2: En dan nog even één, want als je vraagt samenwerk met omroepen. Ja. Wat ik vooral hier nu ook nog even wil zeggen, is dat Anneke Becker in Bodegraven ook heel veel gedaan heeft voor dit programma. En zij zit ook zo in dezelfde levensfase als ik. Dus, en haar man is net met pensioen. En toen werd zeg maar de bron werd een beetje opgedroogd. Dus zij heeft de laatste periode niet veel meer aangeleverd. En toen heb ik haar wel gevraagd vorig jaar, kunnen we nog wel op je rekenen of niet? En zij heeft gewoon ook duidelijkheid gegeven, gezegd, ik ga het niet meer doen. Dus dat betekent dat we vanuit Bodegraven geen medewerker meer hebben. Maar zij zenden wel onze uitzendingen daar nog steeds uit.
0: Ja. Ik heb het even gezien. Dat soort, en dan is een alternatief natuurlijk dat wij gewoon proberen af en toe mensen uit Reewijk en Bodegraven in ons programma te
2: krijgen. Zo is het. Ja.
1: Dat is heel leuk.
0: Ik had streek gezien, dus ik zag ook onlangs nog een artikel staan over dat museumpje dat ze in Reewijk hebben bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: dat, daar zitten mensen achter en ik denk van die ga ik ook een keer uitnodigen om hier te komen. Zodat we dus toch proberen vanuit Gouda wel mensen uit de streek gewoon in hier te krijgen en hier opnames te maken.
2: Ja, maar we moeten afronden. Ik wil toch even één ding nog zeggen. Ik vind het ook vreselijk leuk, en jij doet dat altijd, om naar mensen toe te gaan in hun omgeving. Dus dat zou ik je toch ook willen meegeven. Niet altijd vanuit de studio, maar gewoon lekker met zo'n tas.
1: Eigen omgeving.
2: Hartstikke leuk.
1: Ja. Ja.
0: Dankjewel voor dit advies.
2: Graag gedaan. We moeten afronden, zegt Arjan. Dus dat ga ik doen. Ik Ja, dat ga ik laten horen. Je mag het alvast een beetje eronder zetten, want die meneer gaat even praten. Even zachtjes. Ik ga eroverheen praten. Marcel Vos, wat fijn dat je het wilt overnemen en dat het doorgaat. Ik wens jou daar heel veel succes mee. En fijn wil dat jij op grond van dat wat Marcel heeft aangeboden nog doorgaat. Ik bedank Arjan Doelman voor alle keren samen hier in de studio. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk best wel heel, heel emotioneel om toch afscheid te nemen. Het gaat jullie goed.
0: Ja, Roel, heel erg bedankt voor alle inspanningen van Gouden Stad in de afgelopen 40 jaar.
1: En heel fijn dat ik met je mocht samenwerken.
2: Dankjewel. We gaan luisteren naar de finish, The Family Tree.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
1: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
2: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
0: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
3: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
0: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is op dit moment niet heel druk op de weg. Wel staat er een file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander is je vertraging 10 tot 15 minuten. De andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En ook op de N11 is het druk, richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
1: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
0: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
2: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
0: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een relatief rustige ochtend. Wel heb je wat vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is je tijdverlies 5 minuten. En de andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel. Ook hier heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. De ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijlaarsdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

go. It ain't no country club either.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein een vrachtauto met pech. Reken hier op een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot kort voor één zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Door een ongeluk heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Doorn zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden op de rechterrijstrook. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezukus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang aan het komen. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. Onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en De Meer staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag. De andere kant op dus. Tussen Kanaleneiland en Harmelen. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. En dat kost je ook 10 minuten. En tenslotte de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe 11 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. En voor de woensdag een behoorlijk drukke avondspits met ruim 120 kilometer file. De meeste oponthoud zien we daar op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor het Prins Klausplein staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12, Den Haag-Utrecht. Voor Zoetermeer is een auto gestopt met pech. Vanaf Voorburg kom je daar in een file van 6 kilometer met een kwartier op onthoud. En een stukje verderop op dezelfde A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de meer een vrachtwagen met pech. Ook hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging nogmaals een kwartier. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zo'n 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende 2 wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoop het Hofvliet 16 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Er is een vrachtwagen gestand met pech bij Nieuwekerk aan de IJssel. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
1: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
0: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
0: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.
1: Sorry.
2: Ja, eenstemmig deze keer. Er mag meegezongen worden hoor, luister.
3: We hebben zin

Yeah. Ja, je luistert weer naar een nieuwe uitzending van Radio Totaal Normaal op Gouwestad. Ja, het is 16 mei 2024, of als je later luistert dan niet meer. Maar ja, Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb toch echt wel een beetje de zomersmaak te pakken. En ja, om dit gevoel voor te zetten, hebben we vandaag een luchtig onderwerp. Misschien wel een heel luchtig onderwerp. In het kader van de vakantie die veel mensen misschien al hebben geboekt of nog gaan doen, en proberen we tot de naakte waarheid te komen van het onderwerp van vandaag. En dat is natuurisme en naakt recreëren. Ja, wat is natuurisme en waarom zou je dit doen? Zijn het dan allemaal perverselingen? En ja, wat is er mogelijk als je daarin geïnteresseerd bent? Daarom spreken we vandaag Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En Ida Molenaar, woordvoerder naar ons weten van de camping De Besselhof uit Reewijk. Dat is een naturistencamping. En we gaan nog wat feitjes af. En we sluiten weer af, zoals altijd, met een gedicht. Dus ja, hou je vast. Maak je broekriem vast, of juist niet. En daar gaan we dan.

0: Ja, je kan het wel weer horen. Jaap heeft de muziek weer uitgekozen. Dat is altijd weer een lekkere stijl, hoor. Pudding on the Staal. Lonnie Donegan. Ja, soms wil je kleren aan, soms wil je kleren uit. Voor iedereen die liever zonder kleren rondloopt, is de NFN een vereniging voor naturisten en aangesloten naturistenverenigingen. Die zich onder andere sterk maken voor de belangen van naturisten en de acceptatie hiervan. En wat naturisme is, of er andere soorten zijn en wat daar de verschillen dan van zijn en wat ze precies doen en organiseren, vragen wij aan Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Aan de telefoon, Christine Kouwman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Graag gedaan.
0: Ja, allereerst, voor de luisteraar, wie bent u?
1: Nou, ik ben Christine Kouwman en ik ben directeur-bestuurder bij NFN Open en Bloot.
0: Directeur-bestuurder, kijk. Ja, wij hoorden woordvoerder, maar bestuurder en directeur. Nou, is dat een...
1: Ook woordvoerder, hoor.
0: Ook woordvoerder,
1: want ik sta je nu gewoon ook te woord. Ja,
0: dat is ook wel weer waar. Eigenlijk iedereen die geïnterviewd wordt hier is toch wel een soort van woordvoerder.
1: Ja, toch? Uiteindelijk wel, ja.
0: want wat doet u dan precies binnen in de organisatie dan als directeur en bestuurder?
1: Ja, wat een directeur en de bestuurder eigenlijk bij iedere organisatie doet, dat is met name het bureau aansturen en zorgen voor strategie en beleid.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En dat is niet zo ambitie, ook niet heel anders. Nee.
0: Ja, en doet u dat al lang?
1: Ja, intussen werk ik alweer 8 jaar.
0: Kijk, dus niks vreemd en alles kunnen we vragen, begrijp ik al.
1: Ik laat me graag uitdagen.
0: Nou, ja. Helemaal goed. Wij dagen graag uit. Dus.
1: Goed hoor.
0: Want hoe bent u dan bij de NFN terechtgekomen? Heeft u daar zelf ook ervaring met naturisme, zeg maar, bijvoorbeeld?
1: Nou, dat was niet de hoofdreden. Natuurlijk heb ik dat wel. Maar ik ben vooral ook gaan solliciteren. Omdat ik de functieinhoud heel erg leuk vond.
0: Oké, okay. Maar dat stond eigenlijk naast van dat u eigenlijk ook naturist bent.
1: Ja, ik was op zoek naar een andere baan en toen zag ik dit en toen dacht ik, oh, dit vind ik wel heel erg leuk. En daarnaast ben ik ook nog iemand die ook graag naakt recreëert. Dus het is niet dat ik NFN niet kende, dus dat maakt het van mij wel een hele mooie combinatie.
0: Ja, dan sluit het natuurlijk gewoon naadloos aan wat dat betreft.
1: Ook ik ben maar een van de zoveel met mijn eigen belevingen natuurlijk. Dus in principe in mijn werk maakt dat niet zo heel veel uit. Want wij zijn er voor alle naaktrecreanten in Nederland.
0: Ja, want dat is natuurlijk... Ik ben benieuwd naar uw eigen stukje daarin ook wel. Want u zegt, ik ben naaktrecreant. Dat betekent dus dat u... Want wat houdt dat dan in? En hoe is dat dan? Is het een soort algemene noemer, naturisme? Of zijn er andere soorten?
1: Oké, okay. Nou, dat zijn heel veel vragen. ik praat inderdaad over naaktrecreant. Dat doen wij sowieso binnen NFN. En eigenlijk praten we over niets anders. Wij gebruiken eigenlijk het woord naturisme en nudisme en blootloper. En nou ja, wat je er allemaal voor kan voorzinnen voor hokjes, dat gebruiken wij niet. Wij richten ons meer op het gemeenschappelijke wat naaktrecreanten hebben. En hoe je het beestje ook noemt, we hebben één ding gemeenschappelijk. En dat is dat we allemaal een gevoel van vrijheid ervaren. En wij vinden het belangrijk om juist het gemeenschappelijke te benadrukken. Mm-hmm. En niet zozeer de verschillen.
0: Ja, nou ja, ik begrijp
1: dat. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Als je 2,5 miljoen mensen hebt die naakt recreëren, dan kan je misschien zelf ook invullen dat die mensen niet allemaal hetzelfde zijn. En ook niet waarschijnlijk allemaal met dezelfde ideeën heel graag zonder kleren zijn.
0: Ja, want u benoemt al naaktloper, naaktrecreant, nudist, naturist. En als NFN benadrukt u vooral de overeenkomsten en maken jullie je sterk voor naakt recreant zijn, basically. Ja. Maar toch vraag ik me wel af wat dan de verschillen zijn. Want voor mij is het een hele nieuwe wereld. Hè? Dus,
1: dat is ook prima, maar daarom zeg ik ook. Ja. Ik kan de verschillen zijn onduidelijk, zeker in die termen. En daarom hebben we daar ook afscheid in die zin.
0: Ja, op die manier.
1: Genomen. Ja. Als je natuurlijk helemaal teruggaat, zeg maar, hoe naakt recreatie is ontstaan. Dat was natuurlijk intussen bijna een eeuw geleden. Dat is zo in de jaren 1950, 1960 gebeurd. Toen zag je eigenlijk dat mensen die toen graag al bloot gingen, dat die dat voornamelijk ook wel deden vanuit een bepaalde lifestyle, vanuit een bepaalde levenswaarde. Eigenlijk waren die mensen ook heel vaak vegetarisch, dronken geen alcohol, rookten niet, waren heel erg bewust met zichzelf bezig, met de natuur, voelden zich ook heel erg één met de natuur. Zij noemden zichzelf toen ook naturisten. Later zag je natuurlijk dat heel veel, en dat zie je nog steeds, maar daar kom ik dan op, dat eigenlijk heel veel mensen ook wel heel graag bloot gingen, maar eigenlijk niet zozeer aan die levenswaarde hingen. Dus die waren niet vegetarisch en die dronken wel alcohol en rookten. Konden zich eigenlijk niet helemaal onder de noemer naturisme vinden. Die werden toen nudisten genoemd, of noemden zichzelf zo. Dat waren toen ook al een beetje over, hè? Want eigenlijk als je kijkt naar Engelstalige landen, daar praten ze heel veel over nudisten. Je ziet ook dat de media eigenlijk altijd over nudisten praat en niet over naturisten. Intussen zijn we heel veel jaren verder, heeft iedereen een eigen invulling over naturist en nudist. Vandaar dat wij zelf vanuit belangenbehartiger ook niet meer precies weten wie wat is en wat iemand daar nou onder verstaat. Ook omdat het overal door elkaar gebruikt wordt eigenlijk.
0: Dus zelfs voor jullie geen touw meer vast te knopen, zeg maar, op een gegeven moment.
1: Eigenlijk niet. Je ziet wel natuurlijk dat de aangesloten verenigingen die bij ons, die noemen zich nog wel heel vaak naturistenvereniging, maar die dateren ook nog heel vaak uit de tijd van 1960. Dus dat is op zich ook logisch dat ze zich nog steeds naturistenverenigingen noemen. Maar ook daar wordt zeker alcohol ook gedronken. Er zijn niet meer alleen vegetarische mensen. En er wordt zeker ook, denk ik, door mensen ook zeker gerookt. Dus je ziet wel, zeg maar, dat daardoor het steeds meer aan het verschuiven is.
0: Ja, ja.
1: Wij hebben wel een groot marktonderzoek laten doen onder die 2,5 miljoen naaktrecreanten. En dan zie je wel twee verschillen. En dan zie je eigenlijk één groep. En die is heel groot. Dat is eigenlijk de grootste groep is die mensen gaan naakt recreëren en hangen en het dan ook echt aan het recreëren. Dus daar waar mensen badkleding aantrekken, doen zij dat niet.
0: Ja.
1: Daar zit geen leefstijl en levenswaarde achter, maar puur van, goh, ik vind een pak niet lekker zitten. Waarom zou ik het aandoen? Ik lig veel liever in mijn blootje op het strand of als ik op vakantie ben en ik heb een vakantiehuisje gehuurd. Dat je dan zoekt naar iets wat lekker vrij ligt, dat je lekker zo in je zwembadje kan springen.
0: Ja.
1: Die gaan ook graag naar campings toe, want dat doen heel veel Nederlanders, ook naar geklede campings. Daar gebeurt ook niks anders dan wat je op een geklede camping ziet, behalve dat mensen geen badkleding aan hebben.
0: Ja.
1: De andere groep, hè, die is wat kleiner en die hebben het wel veel meer. Die recreëren natuurlijk ook graag bloot, wat ik net noemde. Maar daar is het wel een belangrijke levenswaarde voor.
0: Ja.
1: Die vinden misschien af en toe kleren helemaal niet zo lekker zitten. Of die vinden het leuk om gelijkgestemden tegen te komen. Daar is bloot iets meer voor dan alleen maar recreëren.
0: Ja, ja, op die manier. Dus van oorsprong is het, zeg maar, vanaf 1960 zo'n beetje zijn de naturisten gekomen. En dat was meer een beetje richting inderdaad de één met de natuur. En het zegt natuurlijk al naturisme. Ja. En dan heb je de naakt, de nudisten die dan niet per se met de natuur, maar gewoon graag even geen kleren aan willen.
1: Nee.
0: Ja, en nu hebben jullie dus onderzoek gedaan. En omdat de terminologie eigenlijk allemaal een beetje vervaagd zijn, heb je dus vooral de recreanten die dus waar badkleding wordt gedragen. Dragen dat liever niet doen.
1: Daarom zeggen we naaktrecreanten, want daar valt wat ons betreft echt alles onder.
0: Ja.
1: En wij willen er ook voor allemaal zijn. Wij zeggen ook niet het ene is beter of slechter dan het ander. Want iedereen geniet van het boot zijn. En dat vinden wij als belangenbehartiger heel erg belangrijk.
0: Ja, dan heb je in die zin natuurlijk een goede overlap met elkaar.
1: En daar zit ook een grijs gedeelte tussen. Want je valt, je bent soms niet alleen maar dit of alleen maar dat. Maar dit is wel een grove onderverdeling die ook wel heel veel herkenbaarheid oplevert bij de naaktrecreanten zelf. Dat je echt ziet, oh ja, daar zit inderdaad. De ene doet het echt wel meer vanuit een recreatie voor hem en die andere meer vanuit een levenswaarde.
0: En hoe zit dat met u dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk dat ik het ook meer doe vanuit. Ja, ik heb gewoon echt de pest aan bikinis. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom die dingen zijn uitgevonden. Volgens mij hebben ze ook geen toegevoegde waarde. Want het is ook niet zo dat je ze zou dragen omdat je je zou schamen voor je lichaam. Want een bikini doet dat daar ook niet zo heel veel aan, denk ik. Als je daarvoor zou gaan recreëren. Ja. Ik denk dat je vooral recreëert voor jezelf en om lekker te ontspannen. Ja, en ik denk, waarom zou je zo moeilijk doen? Met allemaal zand in je broekje als je hebt gezwommen en lijntjes die verbranden. En het zit gewoon helemaal niet lekker. Dus ja, wat ben ik? Ik ben eigenlijk niks. Ik wil eigenlijk ook niet in een hokje gestopt worden.
0: Oké, fair enough. En denk vanuit wat u net al beschreef, ook logisch dat u dat zo benoemt natuurlijk. Ik bedoel in die zin inderdaad, van het is een soort van de norm om gekleed te zijn in deze maatschappij, lijkt het. Maar inderdaad, als je er verder over na gaat denken, is het eigenlijk ook wel heel erg gek.
1: Als je het zo bekijkt, we worden allemaal bloot geboren. Niet met een zwembroekje of een bikini of met kledingstukjes aan.
0: Nee, dit is inderdaad, doe maar gauw wat aan, want dit kan echt niet.
1: Op zich is kleding ook heel functioneel.
0: Tuurlijk,
1: en,
0: ja.
1: En ik moet zeggen, ik heb ook heel graag wel ook kleren aan. Af en toe als ik uitga of iets ga doen dat je je ook mooi kan maken. Ik bedoel, dat is het ook wel weer het leuke van kleding. Ja. Dus het is ook niet dat en er zijn ook mensen in onze achterban die vinden kleding echt niet lekker zitten. Dat kan ook. Het is allemaal goed, weet je.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook wat wij vanuit NFM heel erg belangrijk vinden. Waar we ook echt wel onze campagnes ook op inzetten. Zo van, laat iedereen zijn eigen keuze maken en heb daar respect voor. Wij pleiten niet ervoor dat heel Nederland bloot moet. Maar wij pleiten er wel voor. Goh, heb respect voor de keuzes die mensen maken. Je kan het ook doen. Misschien moet je het eerst een keer proberen voordat je er een oordeel over hebt. Hè. Dat zouden we wel het liefste zien.
0: Ja.
1: Heel vaak zijn er al oordelen of vinden mensen van alles zonder dat ze het ooit zelf hebben geprobeerd. En wij weten, als je het één keer hebt geprobeerd, dat je niet meer anders wil. Dus dat is wel. Maar we hebben wel zoiets van, iedereen moet vooral doen waar je jezelf prettig bij voelt.
0: Dat denk ik dat het een goede insteek is. Dat betreft kennen mensen misschien toch ook wel een beetje. Kijk, als je naar de sauna bent geweest, loop je ook naakt. En dat is misschien de eerste keer heel erg spannend. Maar ik ben dan bijvoorbeeld zelf ook naar de sauna gegaan. En in eerste instantie vond ik het raar. Weet je wel, dat er gemengde kleedkamers waren. Dat ik denk van, je gaat toch naakt. Dus dat maakt dat ook niet uit. En dan doe je het eenmaal en denk je, wat lopen er voor mensen dan rond? Weet je wel, van is het heel raar of eng? Of word je heel erg aangestaard? En eigenlijk kan je dat gevoel binnen een paar minuten gewoon loslaten. Wanneer de rond op een gegeven moment zie je het niet eens meer. En dan de eerste keer naakt zwemmen denk je ook van zo, dat is ook niet verkeerd.
1: Wat dat betreft. Nee, dat is lekker, hè? Ook naar de sauna gaan is een vorm van naar. Hè, als je dat in je blootje doet, is natuurlijk ook gewoon naar recreatie.
0: Voor mensen voelt het als een ver van je bed show. Maar ik denk dat een groot deel van de mensen dat al wel in een bepaalde mate ervaren hebben.
1: Ja. Dat sommige mensen het wel lekker in hun eigen tuin doen. Hè? Zo van, ik heb een lekkere beschutte tuin. Waarom zal ik in mijn eigen tuin in een zwembroek gaan liggen of mijn bikini aantrekken? Maar ook dan ben je natuurlijk wel gewoon lekker, ben je wel aan het naakt recreëren.
0: Ja, ja.
1: Het wordt ook af en toe door de media en in onze hoofden heel, heel groot gemaakt. Terwijl ik denk dat heel veel mensen het ook wel gewoon echt wel lekker vinden. En inderdaad, en wat ik ook heel veel hoor, en ik weet niet of dat ook jouw ervaring is, Is dat als mensen in de sauna zijn geweest, dat je, en je ziet weer een keer de echte mensenlichamen.
0: Ja.
1: Dat dan iedereen denkt, ach ja, weet je, iedereen heeft wel iets. En ieder lichaam heeft wel iets. En eigenlijk zijn we allemaal mooi. Of je nou dik, dun of wat dan ook bent.
0: Dat vind ik heel mooi punt. Ja, want in die zin worden we natuurlijk gek gemaakt in de media met hoe iemand eruit hoort te zien. En dat dan zeggen ze niet, zo hoort eruit te zien. Maar je wordt natuurlijk doodgegooid met al die gefotoshopte lichaampjes op foto's. Ja. En al die. En op het moment dat je dus naakt dus rondloopt, dan is het inderdaad, dan zie je pas weer wat een normaal lichaam is. Ben je gewoon een soort van, zo raar is het allemaal niet. Je denkt op een gegeven moment dat je een soort alien bent, omdat je niet voldoet aan wat je allemaal in de media en zo ziet.
1: Ja.
0: En ook dat stuk kan heel erg bevrijdend en op een goede manier confronterend. Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar heel goed zijn dat je dat een soort van weer reset. Van. Ja. En zelfs al zie je een lichaam met al zijn imperfecties, dat je dan ook denkt van joh, dat is eigenlijk helemaal niet erg.
1: Nee. Iedereen mag er zijn zoals die er is. En zeker als je lekker aan het ontspannen bent.
0: Ja.
1: Dat doe je vooral voor jezelf en niet voor de ander, denk ik. En ja, wat jij zegt ook inderdaad over de social media. Ja, het lichaam, en vooral het vrouwelijke lichaam, is natuurlijk ontzettend geseksualiseerd.
0: Ja.
1: Dus als je ook zo naar een lichaam kijkt, ja, dan passen daar de mooie plaatjes ook wel weer bij. Terwijl als je natuurlijk gewoon naar een lichaam kijkt van, god, dat hebben we. En dan mag je je fijn in voelen. En het is goed zoals je bent. Ja, dan geeft dat een gevoel ook weer van vrijheid. Van, ik mag er zijn wie ik ben. En anderen accepteren dat ook.
0: Ja.
1: Dat is ook heel mooi.

0: daardoor ook veel meer geaccepteerd is. En, kan je zeggen dat je als naaktrecreant misschien wel dan een positievere body mindset hebt en ook naar anderen toe?
1: Nou ja, in ieder geval is het zo dat je je lichaam accepteert zoals het is. Ik bedoel, dus of je altijd een positieve mindset hebt. Ik bedoel, ik heb ook wel dat ik misschien als ik naar mijn lichaam kijk, dat ik denk, goh, ik had misschien een paar dingetjes ook wel liever anders gezien. Maar ik koester dat lichaam ook wel. Ja. Want je moet het er gewoon mee doen. En het is ook gewoon mooi zoals het is. En en juist als je tussen allemaal mensen... Ja, bent die ook bloot zijn, waar je ook ziet dat ieder lichaam gaat gewoon door het leven heen en je ziet het ook veranderen. Nu zie je ook heel vaak dat mensen daar een beetje raar over praten. Hè? Van nou, als je oud bent, dan mag je niet meer als vrouw topless, want ja, dan heb je hangborsten of theezakjes of en dan denk ik, goh, maar een lichaam wat oud wordt, ziet er gewoon zo uit. En dat is ook goed. Zo gaan we er allemaal uit zien.
0: Ja.
1: Diegene die daar iets over roept, die op dat moment een stukje op is misschien.
0: Ja, dat is
1: of
0: het natuurlijk.
1: Of die daar iets heeft laten doen en daar siliconen heeft. Maar dan nog is dat niet hoe het lichaam er eigenlijk uit hoort te zien op die leeftijd. Maar ook dat is respect hebben, denk ik.
0: Ja, ik denk dat het heel goed is. Gewoon een realistisch beeld ervan hebben. En het lichaam is natuurlijk ook gewoon functioneel. We moeten gewoon blij zijn dat we ons ingewanden binnenhouden en dat we ermee kunnen lopen. En snap je van een soort van... We zijn zo geobsedeerd met hoe het eruit ziet, dat we wel eens vergeten dat het gewoon ook de manier is om in dit leven rond te komen, weet je wel. Ja. En zo geobsedeerd door dat oppervlakkige natuurlijk. Ja. Ik denk dat we eventjes een nummertje tussendoor gaan draaien. Ja. En dan ben ik straks heel benieuwd wat jullie dan zeg maar als NFN in zijn algemeenheid en verder allemaal nog doen. Blijf even aan de lijn hangen.

0: Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal op Radio Gouwestad. En vandaag hebben we het over een naakt recreëren. En daarvoor spreken we Christine Kouwman, directeur, bestuurder en woordvoerder van de NFN Open en Bloot. En zij is nog aan de lijn als het goed is. Welkom terug, Christine.
1: Ja hoor, ik ben er nog steeds.
0: Hey, ja, de NFN, waar staat dat überhaupt voor? Ik kon dat niet vinden op de site.
1: Nee, NFN staat in die zin voor dat wij de belangenbehartiger zijn voor naaktrecreatie. En we heten Open en Bloot. NFN Open en Bloot is de naam.
0: Jullie heten Open en Bloot, maar waar staan de letters NFN voor dan?
1: Nergens voor. Ooit waren we, en dat zijn ook hele oude letters, daarom kan je het ook niet meer vinden. Want we hadden het net over 1960.
0: Ja, ja.
1: En toen waren we een federatie voor naturistenverenigingen. Daar zijn we inderdaad ooit uit ontstaan.
0: Ah.
1: Maar intussen is dat niet meer zo. Zijn we er natuurlijk nog steeds voor de verenigingen. En die zijn ook nog steeds wel bij ons aangesloten. En daar werken we ook heel graag samen mee. En doen we ook, die ondersteunen we ook. Met verschillende dingen. Maar in principe zijn wij gewoon een eigen vereniging intussen geworden. Ook met eigen leden en aangesloten verenigingen.
0: Oké, zo, dat was een hele hoop. Maar goed, dus inderdaad, ja. De NFN is meer al een bestaande afkorting geweest. Dus jullie hebben zoiets gehad van, nou, we laten dat zo. Ja. Maar we gebruiken eigenlijk de af... Hè?
1: Ja, ook omdat we het wel mooi vonden om erin te laten staan. Omdat dat wel gewoon, nou ja, je stukje van je afkomst gewoon verzegelt.
0: Ja, maar eigenlijk is het dan ja. NFN niet op letten en dan Open en Bloot. Oké. Ja, want jullie zijn nu ook een eigen vereniging geworden. Dus en jullie ondersteunen andere verenigingen.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En je kan direct lid bij ons worden. En dus als je lid bent bij ons, dan ondersteunt je ons werk. Zodat we ons werk kunnen doen als belangenbehartiging. We kunnen dan kennis en informatie delen. En nou ja, we zijn bezig met die maatschappelijke acceptatie. Wat ik nu eigenlijk aan het doen ben.
0: Mm-hmm.
1: Verenigingen die kunnen zich bij ons aansluiten. En daar doen we dan allerlei diensten voor terug. Voor het besturen van de verenigingen. Dus daar zijn we een soort bond voor, zeg maar. Net als dat je de voetbalbond hebt, zijn wij de bond voor de verenigingen.
0: Oké, okay, jullie helpen met het besturen van de naturistenvereniging die zich aanmelden.
1: Want alle aangesloten verenigingen hebben natuurlijk een eigen bestuur.
0: Ja.
1: En wij ondersteunen de besturen.
0: Jullie ondersteunen dat. Is dat dan in praktische zin of financiële zin?
1: In praktische zin. Zij ondersteunen ons zodat wij wat werk voor ons kunnen doen. En daardoor dat zit met name ook in het veiligheidsaspect om dat te organiseren met elkaar. Maar we organiseren ook de landelijke open dag, waar dan de aangesloten verenigingen ook in meedoen. En wij maken daar dan weer publiciteit voor. Wij zorgen dat er twee keer per jaar een verenigingskamer is, waar de besturen van alle aangesloten verenigingen bij elkaar komen. En waar we dan ook kennis kunnen delen kunnen kijken naar onze diensten en producten die we voor de besturen van de verenigingen doen. Of die nog actueel zijn of wat we andere dingen moeten doen. We hebben iemand op kantoor zitten die eerste contactpersoon is voor de besturen van de verenigingen. Wij organiseren of kopen de verzekeringen collectief in. Nou ja, zo doen we allemaal. Wij hebben ervoor gezorgd dat er ook een verenigingsportaal is waar zij ook met elkaar kennis kunnen delen. Maar waar vanuit de veiligheid ook weer hun leden ingevoerd kunnen worden. Die kunnen wij niet zien, behalve voor het veiligheidsprotocol, zoals we dat met elkaar hebben opgesteld.
0: Wat is dat dan voor veiligheidsprotocol?
1: Wij vinden het belangrijk, zeker daar waar we in ieder geval dat kunnen, en dat is voornamelijk ook bij de verenigingen die bij ons aangesloten zijn, is dat we proberen dat daar een zo veilig mogelijke omgeving is, omdat mensen zich toch ook echt blootstellen. En je wilt natuurlijk dat daar vooral ook mensen komen die daar op dezelfde manier in zitten en geen mensen, en die hebben we helaas ook, die daar misbruik van zouden kunnen maken. En daarom hebben we ook gezegd, dan maken we een NFN-jaarkaart die alle leden van de Verenigingen die hebben ook zo'n jaarkaart. Die krijgen ze omdat hun bestuur is aangesloten. Die jaarkaart geeft toegang tot andere verenigingsterreinen, maar ook internationaal tot alle blootlocaties. Maar als je zo'n kaart niet meer hebt, dan kan je ook geen lid meer worden als wij die nemen.
0: Oké. Ja. Dat is ergens natuurlijk wel heel erg slim. Want ja, krijg je dan ook van tevoren heb je bepaalde eisen waar je aan moet voldoen om lid te kunnen worden? Of is het meer van als je het verpest, dan raak je kaart kwijt?
1: Beide. Als je lid wordt, moet je echt ook wel aangeven dat je geen juridisch verleden hebt. Dat vind je gewoon aan.
0: Wat voor verleden?
1: Geen juridisch verleden of voor inschrijven of dat soort dingen. Want ja, dan wordt het wel heel lastig als je dan tussen blote mensen verkeert. Als je misschien een keer veroordeeld bent op pedofilie bijvoorbeeld, dan is het niet handig dat je dat je tussen allemaal blote jonge mensen en jonge gezinnen bent. Dus dat vragen we op voorhand. Dat vullen mensen ook in en zeggen dat naar waarheid is ingevuld. Als blijkt dat in de loop van de tijd of dat niet juist is. We hebben een eigen veiligheidscommissie. Die stellen wij weer vanuit NFN ook in. Die is onafhankelijk. Ook die adviseren wij af en toe ook als bestuurder. Maar ook de besturen van de vereniging bij ongewenst gedrag. Ja. En als zij kunnen dus adviseren die commissie om het lidmaatschap in te trekken. En op het moment dat bijvoorbeeld gebeurt bij een vereniging. Dat betekent op dat moment dat zo iemand ook geen lid meer kan worden bij NFN. Maar ook niet meer bij de andere verenigingen. Zodat we proberen dat zo veilig mogelijk met elkaar te houden.
0: Dat is natuurlijk wel heel slim. Want anders zou je weer, al zou je kwaadwillend zijn. Zou je weer naar de volgende vereniging kunnen stappen en het herhalen. Want die zei van bijvoorbeeld dus je mag geen juridisch verleden als je je aanmeldt. Kijken jullie dan ook specifiek naar wat je gedaan hebt? Want ik kan me voorstellen als jij fietsen gestolen hebt en je wordt daarvoor gepakt. Dat niet betekent dat je nooit naturist kan worden, zeg maar.
1: Nee. Klopt. Dus
0: dat was specifiek daarin.
1: Specifiek erin. Ja. En we gaan dat ook niet controleren, want dat is niet te doen. Want wij hebben zo'n 40.000 leden. Maar we gaan er wel, en dat is natuurlijk wel, we zeggen wel dat je het naar waarheid hebt ingevuld. Als blijkt natuurlijk dat dat niet zo is, is dat ook een goede reden om lidmaatschappen in te trekken. Want dan heb je eigenlijk...
0: Fraude, ja.
1: Ja. Dus zo doen we dat met elkaar. En ik denk dat een hele mooie mooi iets is wat NFN zeg maar dan als koepelorganisatie organiseert voor de aangesloten verenigingen. De besturen van de verenigingen die wisselen natuurlijk ook nog wel. Mm-hmm. En ongeacht het bestuur wat er zit, blijft dit protocol gewoon altijd bestaan.
0: Ja, want ik hoor dan zeggen we willen dan dat je geen juridisch verleden hebt. Maar dat wordt niet gecontroleerd. Dat is ergens natuurlijk ook wel logisch. Want het is natuurlijk ook niet te doen om dat te gaan controleren. En het houdt misschien ergens ook wel op. Want een van de dingen benoemde u dus van, het moet dan aan de juridisch verleden. Zijn er nog meer speciale eisen waar je aan moet voldoen?
1: Nee.
0: Nou, dat valt mee dus eigenlijk. Geen gekke dingen hebben gedaan.
1: Kijk, wij gaan in principe van het positieve van de mensheid en we hebben een hele mooie waarde samen. En dat is dat we allemaal als we naartrekken hier een gevoel van vrijheid beleven. Maar daar zit natuurlijk wel een keerzijde aan. En die kant proberen we wel met elkaar ook vanuit diezelfde positieve gedachten wel aan te pakken. Ja. En dat is niet dat we op voorhand mensen afwijzen, maar we vragen wel om een stukje eerlijkheid. En dat gaat ook echt heel goed hoor. Ja. Maar helaas ook af en toe niet. En dan zijn we heel blij dat we dat protocol hebben met elkaar en daar met elkaar dan de juiste acties op kunnen nemen.
0: Nou, dat is dan denk ik ook wel een goede oplossing die jullie daarop gevonden hebben wat dat betreft.
1: We hebben natuurlijk ook nog het prettig blootlabel, dus dat is ook nog weer iets.
0: Een label?
1: Een soort keurmerk. Okay. Een keurmerk. Dus als je het prettig bloot keurmerk hebt, zeg maar, dan betekent dat ook nog, en dat hebben eigenlijk alle ook aangesloten verenigingen, dat hangt ook samen aan het protocol, dus die hebben het altijd.
0: Okay.
1: Er zijn ook nog wel wat commerciële bedrijven die bijvoorbeeld geen vereniging zijn en dus ook niet bij ons aangesloten kunnen zijn. In die zin hoe de besturen dat zijn, maar misschien wel een zakelijke samenwerking aangaan. En die kunnen dan ook zo'n prettig bloot label krijgen. En dat betekent dat je op een aantal allemaal op dezelfde manier met je gasten omgaat. Dus dat als mensen voor de eerste keer komen, dat je ze een beetje uitlegt, wat jij net zei, hè, ik vond het ook best wel een beetje spannend. Eerste keer in die sauna. Nou ja, dat we dat ook gewoon ook echt wel begrijpen. En mensen daar, als mensen dat fijn vinden, daar iets in begeleiden.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld alleenstaande mannen, die mogen niet op voorhand geweigerd worden. Allemaal dat soort dingen van, goh, hoe ga je nou op een prettige manier en een respectvolle manier, want dat zijn wel twee hele belangrijke waarden waar we ook allemaal trots op zijn. En hoe geven we daar dan vorm aan met elkaar?
0: Nou, ik vind het wel ook wel mooi dat je dan benoemt alleenstaande mannen. Dat is niet per se gelijke reden om afgewezen te worden. Soms heb je van die omgevingen die dan veilig moeten zijn en dan worden alleenstaande mannen ook gewoon geweigerd.
1: Ja, ja.
0: Omdat er dan al een beetje vanuit wordt gegaan dat dat dan met andere intentie is of wat dan ook. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
1: Niet in de eerste, nee, dat zeg ik ook van, we gaan van het positieve uit totdat het.
0: Ja.
1: Ik merk wel ook zeker op verenigingen dat de sociale antennes staan echt wel uit bij de meeste mensen. Dus op het moment dat er een gevoel is van een pluisgevoel, dan wordt dat meestal echt wel aangepakt.
0: Ja, die moet elkaar misschien ook een beetje controleren daarin. Is er ook nog een leeftijdsgrens waarin je kan aanmelden voor jullie?
1: Nee.
0: Nou, dus nee, kort want, en duidelijk.
1: Nee, nou ja, als je natuurlijk jonger dan 18 bent, dan vragen we wel natuurlijk. Maar dat is ook niet anders als bij ieder, of je nou bij naar een sportschool gaat en je wil daar gaan sporten. Als je jonger bent dan 18, dan vragen we sowieso even. Soms, als je jonger bent dan 16, dan vragen we soms nog even toestemming aan ouders. Van 16 tot 18 niet meer. Ja, eigenlijk haken we eigenlijk gewoon in op wat er gewoon ook in de maatschappij gangbaar is.
0: Ja, oké. Okay, nou, dat is wel heel goed, denk ik. Want ik denk dat mensen misschien wel dit vreemd vinden. Dat weet ik niet. Er liggen natuurlijk best wel taboes op naakt recreatie. Laten we het dan maar zo noemen. Want welke taboes komt u, zeg maar, in uw werkveld tegen?
1: Nou, dat mensen denken dat je altijd dood moet zijn. Ik weet niet of dat echt een taboe is. Maar wel iets wat wel maakt.
0: Een voordeel, ja.
1: Dat als je er één keer bent, dat je als je op een blootcamping bent bijvoorbeeld, dat je altijd in je blootje moet zijn. Terwijl je gaat natuurlijk als je het koud hebt gewoon ook kleren aantrekken. Daar hebben we kleren voor.
0: Ja.
1: Dat doe je op een camping. Loop je als je en je gaat naar een textielcamping, zoals wij die noemen. dan loop je ook niet als je het koud hebt. Dan trek je ook je bikini of je zwembroek uit en trek je wat warms aan. Nou, dat doen naaktrecreanten ook gewoon. En net als op een textielcamping zal de ene wat langer in zijn zwembroek en het langer volhouden en minder snel koud krijgen dan de ander. Ook dat zie je.
0: Sorry, de verbinding wordt een beetje slecht. Ik weet niet of u ergens heen aan het lopen bent of zo, maar.
1: Nee, maar.
0: Ik hoor u bijna niet.
1: Precies hetzelfde als dat ik zat.
0: Het wordt nou iets. Nee, blijf eens praten. Ja, nee, u viel helemaal weg. Ja. Ik kon het echt niet meer volgen.
1: Wat heb je nog gehoord?
0: Dat als het ene is het koud en de ander, dat het nogal uitmaakt wanneer. Ja. Dat je niet altijd maar naakt bent als naakt recreant. Nee.
1: Een ander voordeel is natuurlijk dat mensen zeggen, gadverdarrie, je gaat met je blote overal bovenop zitten.
0: Ja.
1: Ook dat is niet zo. Want in principe is echt wel de norm. En dat wil je zelf ook. Dat je even op een handdoekje gaat zitten. Dat is hetzelfde als in de sauna. Ga je ook niet op het hout zitten zweten. Dan wordt er ook wat van gezegd. Dat is hetzelfde als dat je ergens op je blote kont zou gaan zitten. Over het algemeen zijn naaktrecreanten mensen juist die daar heel bewust van zijn. Onze naakstranden zijn aan het eind van de dag altijd weer netjes opgeruimd, terwijl op de textielstranden de vuilnismannen langs moeten komen. Dat zou je op een naaktstrand nooit zien.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Dus dat is eigenlijk een vooroordeel waarvan ik denk, goh, als je even heel goed kijkt alleen al naar een naaktstrand, hoe die daar s'avonds bij liggen. en het textielstrand. Dan zie je echt wel dat naaktrecreanten daar veel bewuster mee omgaan. Ja. Dat is ook wel wat je veel hoort. Dan natuurlijk de grap, waar laat je je portemonnee?
0: Waar laat je die dan?
1: Waar laat jij die in je kleine bikini? Ja, waar laat jij hem? Als je bikini aan hebt, stop je hem in je bikinibroekje.
0: Ja, nee, dat is een goeie, dat is een goeie. Ja, nee, in die zin, dus, die neemt wel een tas of iets mee.
1: Dat
0: en dan,
1: denk ik, hè? Ik denk dat jij hem in je tas laat, of niet, als je op stand ligt in je bikini.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, die ga ik ook niet in mijn bikini. Ja, nee, helemaal gelijk. Helemaal gelijk.
1: Ja, en, dus dat zijn allemaal wel.
0: Ja, ja, want ik denk ook misschien, die u nog niet benoemd heeft als taboe, zeg maar, dat het met seks gemengd is.
1: Ja, die komt natuurlijk niet zozeer bij mij. Zeker. Daar zijn we natuurlijk ook echt wel heel vaak. En ook vaak vanuit NFN als we ons werk doen. We hebben vorig jaar ook echt een persbericht uitgedaan. Wat wel ook door de media is opgepakt. Dat naaktrecreatie en seks, dat zijn twee verschillende dingen. Je gaat naaktrecreëren gewoon lekker om bloot te ontspannen. En, en seks hebben, dat doe je meestal wel in je blootje. En naaktrecreanten hebben ook zeker seks. Maar daarvoor ga je niet naaktrecreëren.
0: Nee. Ja, dat zei je in het begin natuurlijk ook al. Van het enige verschil is... Sorry?
1: Ja, ik zeg, daarvoor ga je de meeste mensen niet recreëren. Of je nou badkleding aan hebt of niet.
0: Ja. Nee, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te benoemen. Voor de mensen die dat nog een beetje in hun hoofd hebben. U zei natuurlijk zelf ook al in het begin van eigenlijk het enige verschil is... dat er geen kleren aan zijn. Weet je, het is niet met andere ideeën. Ja, want we zijn bijna aan de tijd, maar we kunnen nog...
1: Nog kinderen, is dat nog een leuk vooroordeel die je ook veel hoort?
0: Ja, daarom vroeg ik ook inderdaad naar de leeftijd.
1: En dat zit
0: natuurlijk misschien ook wel gelinkt met dat seksstuk. Dat sommige mensen naaktheid met seks verwarren. En dan niet snappen dat een kind... Weet je, van oh, dan zien ze mensen seks hebben. Ja, dat, dat is toch wat anders.
1: Ik denk juist dat het mooi is dat kinderen al die blote lichamen zien en juist leren... Je eigen lichaampje ook te accepteren. En...
0: Zeker.
1: En het zit in kinderen. Het zit in ons, het bloot zijn. Ik weet niet of je zelf kinderen hebt, maar ik heb dat ook bij mijn eigen kinderen gezien. Mm-hmm. Kinderen zijn over het algemeen heel makkelijk met bloot, maar we leren het af.
0: Ja. Er is ook zo'n programma op tv een tijdje geleden geweest, geloof ik. Dat dan volwassen mannen en vrouwen, zeg maar, ik geloof dat het voor een kinderklas was of iets. En die lieten zich naakt zien. En dat is toch een gezeur omgekomen gewoon ook. Van, dat laat je toch niet kinderen zien. En toen dacht ik, hè, maar dat is toch juist, lijkt me heel helpend. Ook misschien voor je zelfbeeld voor later. Als jij alleen maar blootgesteld, waar we het eerder over hadden, blootgesteld wordt aan al die mooie poppetjes die bewerkt zijn. Dat je gewoon een normaal mensenlichaam ziet. Weet je, van dat is, we zijn allemaal niet zo raar. Weet je?
1: Nee, en als je dan voor het eerst weer, als je wat ouder wordt en je ziet blote en je leert dan met bloot omgaan richting porno, dan zit het allemaal het seksuele.
0: Ja.
1: En dat is gewoon zonde. Ja.
0: Zeker, zeker. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit bij een zwembad was. En er liep een jongetje, die liep per ongeluk een hokje in of zo. En die zag daar een naakte man. En dat kindje keek een soort van naar die ouders zo van, help, wat moet ik hiermee? Weet je? En toen zei die ouders ook van, maar dit is gewoon, weet je, van, het is niet erg. Weet je, zo van, het is gewoon een naakte man, meer ook niet, weet je wel. En ik vond het zo goed hoe die ouders daarmee omgingen, weet je wel. Van, in plaats van, wat een perverseling met ze, weet je wel. Maar hij zat gewoon in zijn hokje, weet je. Het was niet alsof hij met zijn piemel aan het zwaaien was of zo, weet je wel.
1: Nee. Dat doen de meeste mannen niet, nee.
0: Nee, dat zou het worden. Als laatste, is er nog iets wat je wil nog kwijt wil en nog iets wat je misschien iets wat je wil bereiken met de NFN nog in de toekomst?
1: Jazeker, we zijn vooral heel erg druk met toplessonnen, want je ziet dat vrouwen dat steeds minder doen, terwijl wij alle vrouwen op ieder stand in Nederland topless mogen zonnen. Daar waar mannen dat mogen, in zwembroekje mogen vrouwen dat ook.
0: Ja.
1: Dus wij hebben nu al heel veel jaren achter elkaar de Nationale Topless Dag, die is altijd op 21 juni. En dan roepen we juist alle vrouwen op om, als je dat wil, hè, want dat is nogmaals.
0: Ja, uiteraard, ja.
1: Maar als je het wil, laat je niet verhaal weerhouden. Je hoeft geen perfecte borsten te hebben. Je doet het vooral voor jezelf. En als je zo'n bovenstukje niet lekker vindt, laat hem lekker op iedere zonnige dag lekker uit. En doe vooral waar jij je prettig bij voelt, want het mag.
0: Ja.
1: Dat is een belangrijke die wij ieder jaar weer roepen. Die gaan we 21 juni gaan we weer de persbericht daarvoor uit. Ja, en altijd in juli beginnen wij met onze mediacampagne. We hebben intussen een podcast, Bloot Gewoon. Eigenlijk, die kan je gewoon op Spotify vinden. Misschien ook leuk voor jou om te luisteren. Want eigenlijk alle punten die we hebben besproken worden daar wat uitgebreider besproken in de podcast.
0: Ja, het is ook zoveel inderdaad nog wat ik zou willen weten.
1: Ja. Ik denk dat, dit doe ik samen met Koert-Jan de Bruin. We hebben echt, en dan praten we over blootgewone zaken. En dat gaat af en toe ook over kindjes, maar ook over kunst. Dat, nou, over van alles. En dan altijd vanaf juli proberen we ook altijd 1 of 2 weekjes, wat helaas stopt, is dan ons budget op, om ook wat campagnes op de radio en op de televisie te draaien.
0: Ja.
1: En we maken altijd een digimagazine en kennisquizjes. Dus 9 juni is de open dag. Dus dan gaan alle naturistenverenigingen maken hun deuren open en kan je allemaal vrijblijvend een keer daar gaan kijken. Dus er is nog voorlopig van de zomer weer genoeg te doen.
0: Nou, ik hoor het alweer. Ja. 21 juni mag je borsten vrijgeven als je het wil. En ja. Anders ook, want ja. Ik hoorde net dat uit betrouwbare bronnen dat je dus elk strand eigenlijk gewoon topless mag. En 9 juni is er open dag voor alle naturisten en naaktrecreatieverenigingen. Podcast Bloot Gewoon. En de website van jullie, misschien voor de mensen die geïnteresseerd zijn. De nfn.nl was dat, geloof ik.
1: En daar zou je ook op nieuwsbrieven kunnen abonneren. Daar kan je, ook als je geen lid bent van ons, kan je eens meelezen over wat we allemaal doen.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. En ga zo door. Want ik denk dat het niet heel erg bij mensen speelt. Maar als je dat, als je jezelf die vrijheid kan gunnen en jezelf misschien over een drempeltje heen kan zetten, kan je daar enorm van genieten gewoon, denk ik.
1: Zeker. Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen bevrijdend is.
0: Ja, dat denk ik ook. Heel erg bedankt voor het interview.
1: Ja, graag gedaan. En misschien kom ik je een keer tegen ergens.
0: Nou, wie weet. Nou, dank u wel en een hele fijne dag verder nog.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dank u. Dit was Christine Kouwman, woordvoerder, directeur en bestuurder van de NFN. Open en bloot. En voor meer informatie kan je naar nfn.nl. 21 juni, Nationale Toplesdag. 9 juni, open dag voor de Naturistenvereniging. En je kan naar de podcast Bloot Gewoon kijken.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Ja, Beyoncé, Texas Hold'em. Lekker nummertje weer hoor. Hey, we luisteren naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over naaktrecreatie en naturisme. En we spraken net de NFN, Open en Bloot. En die hebben ook wat feitjes opgesteld en wat onderzoek gedaan. En dat wilde ik nog even delen met de luisteraar. Dus bij deze, er is in opdracht van NFN dus een kortmarkonderzoek uitgevoerd over naaktrecreatie. En ze wilden achterhalen hoe de populatie zich ontwikkelt, waar de naaktrecreanten het liefst bloot ontspannen en wat de belangrijkste redenen zijn om wel of niet naakt te recreëren. En een aantal conclusies daarover. Nou ja, ze had het er al over, Christine, dat er gemiddeld circa 2,5 miljoen naaktrecreanten zijn. En ik vond dat best wel een hoge aantal. Dat is 1 op de 8 Nederlanders. En mensen die uitsluitend bloot gaan in de sauna zijn niet meegerekend. Dat vind ik alweer heel flauw. Dan ben je toch ook een naaktrecreant. Daar was Christine Kouwman het ook mee eens. Maar goed, er zijn ook nog eens 1,6 miljoen Nederlanders die het naaktrecreëren in de toekomst wel eens willen proberen. En de redenen om bloot te recreëren zijn het vrije gevoel, het praktische gemak en niet willen dragen van knellende badkleding. En de meest favoriete plek om naakt te recreëren zijn de sauna en het naaktstrand. En ja, de beleving van naaktrecreatie zelf, dat verschilt per leeftijdsgroep, gender en regio. Ja, en de NFN wilde ook dingen weten over jongere naaktrecreanten. Dus ze hebben een enquête in 2023 gedaan over 18 tot 40-jarigen. En daaruit kwam dat ruim 60% van alle ondervraagden vaak tot altijd tevreden is over hun lijf. En wie nooit bloot ontspant, is minder vaak tevreden over het eigen lichaam dan naaktrecreanten. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat ze elkaar zien. Waar we het natuurlijk ook al in het interview over gehad hebben. En een derde van de saunabezoekers tussen 18 en 25 jaar geeft de voorkeur aan badkledingdagen. En vanaf de 31 jaar zijn die dagen juist helemaal niet meer populair. Ja, ben je er dan misschien aan gewend of meer comfortabel met je lichaam? Ik vraag het me af. Bloot ontspannen wordt vanaf 26 jaar beduidend vaker overwogen. En vanaf 31 jaar gaat ruim de helft van de respondenten vaker zonder kleding recreëren. En vanaf een jaar of 30 zijn de meeste respondenten goed in staat om zelfstandig eigen keuzes te maken op het gebied van naaktrecreatie. Ik weet niet hoe het daarvoor gaat. Ik neem aan dat je dan ook wel zelfstandige keuzes kan maken. Maar goed, in ieder geval met dit sluiten wij het eerste uur af. We gaan nog even een half minuutje luisteren naar een nummertje die Jaap nog voor ons klaar heeft gemaakt. Misschien iets heel saais, Jaap. Voor een minuutje, weet je, het moet niet te goed zijn. Dat is zonde als hij dan halverwege afgekapt wordt. Ja, blijf luisteren. En we gaan straks het tweede uur in Radio Totaal Normaal over naturisme en naaktrecreatie. Tot straks.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
0: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
6: Je eigen omroep in de buurt.

Parapapapap. Ja, die, dat doet Boudewijn altijd. Die is op vakantie, dus ik zit er vandaag alleen bij. Maar dat maakt het programma denk ik niet minder interessant. Want we hebben het vandaag over natuurisme en naaktrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En dat is, we hebben hiervoor gesproken met Christine Kouwman, woordvoerder van de NFN Open en Bloot. Heel interessant interview. Weet je toch eigenlijk weinig af. We hebben toch veel vooroordelen van zoiets. Dus daar is het programma natuurlijk ook voor. En we gaan toe naar nog een interview met Ida Molenaar. En zij is van de camping, de Besselhof in de Reewijk. En ik heb me laten vertellen dat zij woordvoerder is. Ik moet wel even kijken of dat echt haar rol is. Maar ik wist niet dat in Reewijk zat. Dus ik ben heel benieuwd wat ze er allemaal over te vertellen heeft en wat ze allemaal doen. En we sluiten af met een gedicht. Dus maak je klaar. Daar gaan we dan.

0: De muziek klinkt alsof je op een paard zit.
1: Alsof je op een paard zit. I hear you knocking van Dave Edmunds. Gezellig weer. Ja, Jaap weet altijd weer de leuke muziek uit te zoeken. Hey, wij luisteren naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme en naakt recreëren. En misschien wist je het niet. Ik in ieder geval niet. Er is een naturistencamping dicht in de buurt bij ons. In Reerwijk heb je de naturistencamping De Bessenhof. Die onder het mom prettig bloot naturisten van een vrije vakantie kan laten genieten. En een website vinden vonden we geen makkie. Maar gelukkig hadden we linken kunnen vinden. We zijn heel nieuwsgierig hoe het er daar aan toe gaat op zo'n camping. En daarom spreken we Ida Molenaar, naar ons weten woordvoerder van camping De Bessenhof. Als het goed is aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Ida.
1: Hallo. Fijn dat u in de uitzending wilde komen.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ja, allereerst ben ik wel heel benieuwd wie u bent en wat uw rol dan is bij de camping De Bessenhof.
2: Ik ben voorzitter van de vereniging Zuid-Hollandse Lichtbond. Het als terreinnaam De Bessenhof. We noemen het geen camping, maar een naturistenterrein. Een verenigingsterrein. En ik ben voorzitter, maar wij hebben geen speciale woordvoerder. Dat is maar net even wie tijd en gelegenheid heeft.
1: Ja, we hadden staan woordvoerder. Ik vroeg me al af hoe dat dan zat, dat een camping een woordvoerder had. Dus daarom wilde ik dat inderdaad ook even weten hoe dat dan zat. Dus als ik het goed begrijp, het is een voorzitter van de licht...
2: Zuid-Hollandse Lichtbond.
1: Lichtbond?
2: Ja, vergeet dat maar. Doe maar gewoon De Bessenhof.
1: Ja, en dat heet De Bessenhof en het is een terrein en niet zozeer een camping.
2: Het is wel ook een camping, maar we noemen het verenigingsterrein waarop gekampeerd kan worden. Ja, dat is een beetje een geboren iets in de loop van de tijd zo geworden. Maar we noemen het niet echt specifiek een camping. Zo staan wij ook niet te boek.
1: Ja, want ik had ook begrepen inderdaad dat je ook kon wild kamperen en zo. Dat is niet wat een camping normaal heeft, bijvoorbeeld.
2: We hebben wel een natuurterreintje waar best wel eens mensen met een tentje staan. Maar het is geen uitgebreid terrein waar je wild kan kamperen.
1: Oké. Ja, ik wil er nog helemaal verder op ingaan hoor, wat er bij jullie allemaal te doen is. Maar waar is de camping überhaupt?
2: Die is aan de Schinkeldijk in Reerwijk-Tempel.
1: Schinkeldijk, oké. En ik zal het trouwens Bessenhof noemen vanaf nu. Dat is misschien minder...
2: Ja, beetje bekend.
1: Ja, wat doet de Bessenhof?
2: Nou, laat ik allereerst even uitleggen hoe het er een beetje uitziet. Het is een langgerekt terrein. In de polder heb je natuurlijk allemaal die lange weilanden. Mm-hmm. Met sloten ertussen. En wij hebben zo een aantal van die landtongen. Dus de totale lengte van de camping is, of van het terrein moet ik zeggen. Moet ik zelf ook goed zeggen. Is toch wel zo'n 1,5 kilometer. Als ik naar mijn eigen caravan loop, dan is het een kleine kilometer. Dus dat is best wel lang terrein.
1: Best wel, ja. Ga verder.
2: We hebben op het voorste terrein hebben dan ons entreegebouw en ons clubhuis. En er is een parkeerplaats ervoor en ook verderop nog een stukje parkeerplaats. En we hebben dan op dat voorste terrein ook nog het zwembad en het saunagebouw en een klein tennisbaantje. En dan loop je nog verder door, dan ga je een brug over en dan kom je op het echte kampeergedeelte. Waar zo'n 130 vaste kampeerplekken zijn waar mensen dus permanent verblijven. Die hebben daar een jaarplaats, zeg maar.
1: Oh, oké.
2: En soms voor jaren achter elkaar. Dus je blijft daar staan tot je het zelf opzegt. Maar we hebben ook 26 gastenplekken. Dus we kunnen ook campers en caravans, tenten voor een mooie zonnige dagen. Zoals nu met Hemelvaart en Pinksteren. Dan staat het bij ons behoorlijk vol.
1: Nou,
2: maar kan ik wel zeggen. Ja.
1: Nou, want als je zegt vaste plekken, jaarplekken, dat betekent dat mensen daar eigenlijk wonen. Is het dan bijna een soort commune of begrijp ik dat verkeerd?
2: Je zou het een minidorpje kunnen noemen, ja.
1: Ja.
2: Ja, commune dat niet zo zwaar klinken, doe maar een minidorpje.
1: Nee, dat is helemaal goed. Ja, geef het beestje een naam, maar dan heb je natuurlijk wel een soort privégebied waar je je wel gewoon vrij kan verplaatsen. Bijvoorbeeld naakt. Dat is dan natuurlijk gewoon, dat kan dan. Als je dat echt misschien als levensstijl wilt doen, is dat natuurlijk wel ideaal.
2: Ja, zeker, zeker. Ja.
1: Zeker als dat zo'n groot terrein is. Dan moet ik me dan ook voorstellen dat het dan helemaal omheind is door bomen of zo? Of?
2: Ja, er staat omheind. Op kampeergedeelte, daar staan wel schuttingen, eigenlijk over het hele terrein wel.
1: Ja.
2: Dat vroeger moest dat van de gemeente Rodegraven-Reeuwijk, of toen nog Reeuwijk, moest het aan het zicht onttrokken worden. Daar wordt tegenwoordig wat soepeler mee omgegaan. Dus nieuwe deel zetten wij geen schuttingen meer, maar meer een beetje groen, maar wel een beetje afgeschermd. Zodat je niet de boer die op het land aan het werken is, dat je niet gelijk op het terrein kijkt, zeg maar.
1: Ja, want u zegt het was verplicht in het verleden. Wat was dan de...
2: Verplicht, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, en waar komt dat dan vandaan?
2: Ja, uit een oude kampeerwet.
1: Ja, ik vraag me af wat hun beredenatie daarbij dan is geweest, zeg maar. Om dat verplicht te stellen.
2: Ja, misschien dat het niet zo toen de tijd, maar dan heb ik het al over best lang geleden, want de camping bestaat al 71 jaar. Dat het toen dat naturalisme nog zeker niet zo geaccepteerd werd, dat daarom is geweest. Ik heb geen idee, want ja, zo oud ben ik nou ook nog niet.
1: Nee, goed, misschien weten dat toevallig. Ik vroeg het me af. Want u bent dan zelf voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. Want hoe bent u daar beland? Wat is uw persoonlijke link met naturalisme en de bond?
2: Nou, dat is wel grappig. Mijn man en ik gingen wel vaak naar een sauna en naar naaktstrand. Daarbij Leiden heb je ook nog zo'n plas waar je kan bivakeren. En dat stelden we wel heel erg op prijs. We gingen in het buitenland ook wel naar toeristische terreinen op vakantie. En op een gegeven moment ontdekte mijn man met de fietstocht die camping in Reeuwijk. En toen zijn we naar een open dag gegaan en lid geworden.
1: Wat puur toevallig zijn jullie eigenlijk langs gefietst.
2: Ja, ja, ja. Maar ik zal je vertellen, er zijn heel veel mensen die in Reeuwijk geboren zijn of in Bodegraven en die echt niet weten wat daar een naturistencamping is, hoor.
1: Nee, het was mij ook niet. Ik wist dat er een naaktstrand was in Reeuwijk en dat weten sommige mensen ook niet. Maar...
2: Ja, dat weet ik dan weer niet. Dan aan de plassen ergens dan.
1: Ja, nee. Er is een stuk. Oh, dat weet u niet.
2: Nee, ik ben daar nooit geweest. Nee, geen idee.
1: Oh, ik dacht dat als Besselhof dat dan misschien wel heel interessant is om daar dan heen te gaan. Als je dan misschien wel toch wel heel dichtbij zit. Ik weet niet precies waar het zit hoor. Maar ik weet dat het inderdaad ergens een stukje is waar dat kan.
2: Oké. Ja, ik heb daar wel iets over gehoord dat mensen er zijn van, ik ben bij de Reeuwse Plassen geweest. Maar of dat echt een officieel strand is, dat weet ik niet. Daar durf ik geen uitspraak over te doen.
1: Ja, want maar om terug te komen op uw verhaal van u bent er langs gefietst en toen bent u lid geworden en toen werd u voorzitter.
2: Dat... Nou, dat is wel heel goed hoe het komt, maar wij zijn nu lid vanaf 2009. Mm-hmm. Dus dat is nog niet eens zo gek lang. En ik ben nu al een jaar of vijf voorzitter, dus dat toch wel. Ja, ik zit al best al lang in bestuur.
1: En hoe zou u zelf omschrijven als een naturist, natuurrecreant, nudist?
2: Nou, nudist vind ik geen passend woord meer in deze moderne tijd. We hebben het altijd over naturist. Als ik op de camping ben, dan ben ik echt wel naturist. Want daar lopen ze helemaal in je blootje. En dat is gewoon alleen maar praktisch en makkelijk en heerlijk in het zonnetje. Al moet je natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn met de zon. Hè?
1: Ja.
2: Dat wel insmeren en zo, dat soort dingen.
1: Maar
2: dat
1: is altijd.
2: Nou, dat ontmoet iedereen die in de zon loopt.
1: Ja.
2: Maar een naturist puur zang dat ik ook thuis altijd in mijn blootje loop, dat zou ik niet zeggen, nee. Nee.
1: Nee, dus het is meer voor het recreatieve stuk.
2: Het recreatieve gedeelte, ja.
1: Ja, en u bent zelf dan niet een van die jaarplaatsbewoners van de Besselhof?
2: Ja. Ja.
1: Wel?
2: Jazeker, ja, ja. Vanaf 2010 hebben wij daar de caravan staan.
1: Ja. Ah, oké. Okay. Ja, en het is een jaarplaats, maar u bent daar niet altijd, of wel?
2: Nee, een paar dagen hier en een paar dagen op de camping. En dan weer, dat wisselt een beetje. We gingen ook altijd wel met de caravan op vakantie, gewoon een maandje. Dus het is niet een heilig moeten dat je altijd zoveel mogelijk daar moet zijn.
1: Ja.
2: Nu staat de caravan daar permanent en ik verblijf daar nog regelmatig, ja.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Dus gewoon af en toe is dat gewoon erg fijn. En dan, want ik hoorde u net zeggen, ik vroeg van hoe noemt u zichzelf? En toen zei je van ja, nudist vind ik niet meer passend bij dit tijdsbeeld. Waar heeft dat mee te maken? Wat is in uw ogen dan waarom het geen nudist mag worden genoemd? Heeft dat dan met stigma's te maken?
2: Een beetje een oudbollig woord. Het heeft een beetje een nare bijklank, vind ik. Dus ja.
1: Oké.
2: Okay. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat de NFN ook al voorstelt. We spreken over naakt recreëren, over naturisme.
1: Ja, ik heb het daar inderdaad met de NFN over gehad. En ze legde ook uit dat het... Ja, inderdaad, nou ja, dat stukje nudist benoemde ze wel van vanuit nature is het een soort naturist min de even, ja, zo gezegd, de minder ja, hippie kant. De natuur ding, zeg maar. Maar je zegt van nee, nudist gewoon, dat gaan we gewoon niet doen. Dan noemen we het gewoon naturist. Noemt u het ook naakt recreëren? Of zoals de NFN dat vooral noemde?
2: Ja, dat noemen wij ook wel zo, ja. Ja, naakt recreëren, verblijven. Ik bedoel, als je daar een beetje woont, of voor meerdere weken kampeer, dus woon, dan kan je het geen recreëren meer noemen. Dan is het gewoon naakt, ja, verblijven.
1: Ja, dat is een lifestyle dan ook, hè? Ja,
2: ja, inderdaad, een lifestyle. Kijk, en als het heel mooi weer is, dan trekt niemand zijn kleren aan. Maar als het wat kouder wordt, dan is het net als een andere camping, een gewone camping, hoor.
1: Ja, want het wordt niet voor je verwacht dat je ten alle tijden daar naakt rondloopt. Het mag en het is niet verplicht.
2: Precies, we hebben geen regels als dat als het 16 graden of warmer is, dat je uit de kleren moet. Dat mag iedereen helemaal zelf bepalen.
1: Ja, het is meer dat het dan, als je het wil, dat het kan en dat niemand raar staat op te kijken, basically. Ja, op die manier.
2: Ja, het wordt wel raar gevonden als je zegt, als de mussen van het dak vallen en je loopt dan al met je kleren aan. Dat is dan natuurlijk wel een beetje een dingetje dat je denkt van, nou ja, wat doe je dan hier?
1: Ja, oké, dat kan ik me dan ook wel weer voorstellen. Maar dat is meer een soort sociaal ding dan dat het niet zou mogen.
2: Ja. Tenzij je bijvoorbeeld door medicijnen niet in de zon mag lopen. Ja, dan loop je over het terrein met een badjas aan. Want dat kan dan niet anders.
1: Ja. En wat maakt het nou zo super aantrekkelijk om, voor u bijvoorbeeld, om nou moet ik zorgen dat ik het goed zeg, naturist te zijn?
2: een stukje vrijheid toch ook wel. Het gemak van lekker buiten lopen zonder kleding aan. Zwemmen zonder zwempak, want dat is ook altijd een ding. Zo'n nat klefding. Dus de vrijheid, het vrijheidsgevoel. Ja.
1: Ja. Oké, okay, nou ja, dat is een hele duidelijke. Dat werd ook wel beschreven als reden voor veel mensen ook wel. Hoe oud was u toen erachter kwam van, ja, ik vind dat toch eigenlijk wel heel fijn hoor, dat naakt recreëren, zeg maar.
2: Jeetje, nou vraag je me wat hoor. Ik denk toch een jaar of... Nou, ik was al dik volwassen, ik denk een jaar of 40.
1: Oké, ja.
2: Met onze kinderen hebben we dit nooit gedaan, hoewel ik wel altijd topless zonder deed, dat wel. Als we naar Frankrijk op vakantie gingen met de kinderen, dan ging ik gewoon lekker topless op strand. Ja. Dus dat altijd wel. En in huis deden we ook verder niet te moeilijk over bloot lopen. Maar echt van, nou, we gaan nou eens naar een verenigingsterrein waar je heel de dag in je blootje kan lopen, dat eigenlijk pas later ontstaan.
1: Ja.
2: De kinderen gaan daar niet in mee. Doen dat ook echt niet, maar vinden het, ja, dat is echt ook moeilijk zelf weten.
1: Ja, ze hebben er niet echt een hele sterke mening over. Het scheelt misschien ook als ze het gewend zijn van huis uit, ook om gewoon naaktheid om zich heen te zien. Dat je ook wel weet van dat is normaal, zeg maar.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Geen douchedeur op slot, dat soort moeilijk gedoe, weet je wel.
1: Nee. Ja, dat hoor je inderdaad veel. Dat sommige kinderen hebben hun ouders nog nooit naakt gezien. Ja, ik vind dat zelf apart. Ja, iedereen moet zijn ding natuurlijk doen. Maar het lijkt me ook wel lastig in lichamen zien. En
2: ja, daar, ik zou niet zeggen dat onze kinderen nou zo heel veel ons blootje hebben gezien. Maar we deden, als het zo uitkomt, als ze toevallig binnenkomen, stappen we ook niet moeilijk over.
1: Nee. In ieder geval geen niet verzwaren, zeg maar.
2: Nee hoor, niet absoluut.
1: Want de camping dan? Bijvoorbeeld. Voor wie is dat? Voor wie is de camping?
2: Hoe bedoel jij? Voor leeftijdscategorieën?
1: Nou, onder andere.
2: Voor iedereen eigenlijk.
1: Ja, er zit geen...
2: Oud. Ja. Ons jongste lid is een kind van een half jaar. En de oudste, dat durf ik niet te zeggen, maar het is denk ik in de 90.
1: Ja.
2: Wij hebben naast dat mensen een vaste plek hebben of als gast komen, hebben we de vereniging en hebben we dus 560 leden. Dus er zijn een heleboel mensen die dus geen caravan hebben, maar wel gewoon op dagbezoek komen. En lekker gebruik maken van het zwembad of op het terras komen zitten. En daarnaast hebben we nog 100 vrienden van de Bessel. Dus het is best een hele grote vereniging.
1: Nou, dat is inderdaad vrij flink. Maar dat moet misschien ook wel met 130 staanplaatsen plus nog 26 en anderhalve kilometer terrein. En je hebt natuurlijk wel misschien ook wel een hoop kosten aan de zwembad en de tennisbaan en het onderhoud ervan natuurlijk en zo.
2: Het hele terrein wordt voor een groot deel onderhouden door vrijwilligers.
1: Oké. Okay.
2: Ook het zwembad en zo wordt allemaal door vrijwilligers gerund. De bar ook alles. Het is best wel lastig om voldoende vrijwilligers te vinden gezien de toch hoge leeftijds, grens inmiddels, ja, mensen staan er soms al 70 jaar, dus kan je wel nagaan dat ze niet zo piek meer zijn. En doen die vrijwilligerswerk ook niet meer, dus ze moeten wel van een beetje de jongeren hebben, de jong gepensioneerden of tegenwoordig dan oud gepensioneerden.
1: Ja, want wat is dan een beetje de gemiddelde leeftijd, zeg maar? Is dat dan ook vooral wat ouder, zeg maar? Of is dat,
2: Ja, het gemiddelde is wel wat ouder, zeker. Ja. Ja, boven de 70 moet je dan toch wel rekenen, hoor.
1: En waarom zou dat zijn, denkt u?
2: Ja, deze mensen, heel veel mensen zijn daar al gekomen van jongs af aan. Bijna geboren, bij wijze van spreken. En altijd op de camping of op het terrein lid gebleven en soms met een tussenpozen ook een vaste plek gehad. Dus ja, dat is zo gegroeid. En de kinderen van deze mensen, die komen niet allemaal meer naar het naturisme. Ik denk dat Christine dat net ook wel gezegd heeft, dat onder jongeren nou niet zo heel erg meer leeft. En dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, het is ook wel vreemd misschien ergens.
2: Ja. Er is wel een jongere tak van de NFN. En het is ook wel eens voorgekomen dat een hele groep jongeren kwam kamperen met tenten. Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, dat lijkt me ook. Komen. Ja, zeker. Zo eigenlijk wel een beetje verjonging nodig. En het is eigenlijk wel jammer dat
2: maar
1: de jeugd...
2: Maar je ziet het ook van echt van leden, oudere leden, die zeggen, ja, mijn kinderen doen het toch niet meer. En als die kinderen dan soms nog weer wat ouder worden, dan komen ze er weer op terug.
1: Ja.
2: Dat is ook wel heel grappig.
1: Ja, ze hadden het over van na je 30ste een beetje. Dan kies je eerder voor naakt recreëren dan daarvoor. Misschien ben je dan nog te veel bezig met je ontwikkeling. En dat je denkt, mijn lichaam. En,
2: ik denk dat bij een trein als het onze, als daar mensen zo van tegen de 30 met een gezin met jonge kinderen, die hebben zo weinig tijd om daar te bivakkeren.
1: Ook natuurlijk, ja.
2: En dat ze kinderen moeten sporten en noem maar op. De kinderen hebben tegenwoordig hartstikke druk.
1: Ja, het is natuurlijk wel inderdaad ook wel een tijdsdingetje. Wat wil zeggen, ja, gepensioneerden of wat dan ook. Ja, die hebben dan ook de tijd om dat te gaan doen. Maar goed, je kan natuurlijk lid worden en dan een dagje daarheen gaan, hoorde ik al.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Mag je op de camping zelf, mag je overal naakt zijn? Of zijn daar nog bepaalde regels voor?
2: De enige regel is, als je bardienst hebt, dat je dan niet naakt achter de bar staat, want dat vinden we uitzien ze ook niet zo geslaagd.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: En voor de rest mag je overal naakt blijven, maar ze hebben bijvoorbeeld met groen onderhoud bezig zijn, dan is de bescherming van je lijf te beter dat je wat aan.
1: Dat lijkt me ook. Ik heb wel eens gemaaid met blote benen, dat was geen succes.
2: Nee, vooral als je een beetje warm krijgt, plak al het gras aan.
1: Allemaal losvliegende stenen tegen je schenen, ja dat...
2: Ja, en dat is ook uit veiligheidsoverweging, dat officiële werking is gewoon, kijk wat je in je eigen tuin doet, moet je weten.
1: Ja.
2: Misschien weten, maar het officiële werk in het groen en onderhoud, dat doen we altijd met kleren aan.
1: Ja, dat is nogal af. Inderdaad, kleren hebben we ook wel veiligheidsfunctie in die zin.
2: Ja.
1: Even kijken, want op welke manier is de camping nou gewoon afwijkend van een gewone camping? Is dat alleen maar het naakt zijn of is er meer?
2: Naar mijn idee is het verder een gewone camping. Alleen hier recreëer je naakt. En dat is het enige verschil, want...

0: naartoe gaat. Ja. Alleen ja, wij doen ze met z'n allen in één grote ruimte. En daar zijn het allemaal hokjes dan. Dat is dan een verschil. Maar voor de rest
1: Functioneert
0: alles hetzelfde.
1: Ja. En wat geven mensen als reden aan om de naturistencamping te kiezen boven de klerencamping, zo gezegd?
0: Nou ja, kijk, in het algemeen naturisten kiezen voor een naturistencamping. Dus dat is een keus. Maar voor mij is de reden gewoon dat je daar lekker in een loodje kan lopen. Dus dat is vrijheid, blijheid gevoel.
1: Ja.
0: Maar waarom mensen specifiek voor de Bessenhof kiezen, is ook wel door de rustige ligging.
1: Ja.
0: En de dingen die in de omgeving te zien zijn. Lekker fietsen, naar de Plassen, naar Gouda, Leiden. Bedoel, dat ligt best wel heel centraal natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Oké, dus wat is er dan in de buurt te doen dan verder voor naturisten? Stel je wil dat stuk behouden, zeg maar, van het naturistenstukje. Zijn er nog dingen in de omgeving wat je kan doen?
0: Nou, niet dat ik echt specifiek weet voor naturisten, nee. Wat jij dan zei van de Leeuwardse Plas, dat daar een strand is. En richting Leiden, ik weet dus niet zo goed hoe het heet. Ik ben er zelf vaak genoeg geweest. Kan niet op de naam komen, maar daar is ook een natuurlijke strand aan een groot water waarop gevaren wordt en zo. Dus ja, dat zijn de twee dingen die ik dan nu uit mijn hoofd weet. Maar verder zijn er geen specifieke natuuristische dingen. Het is geen naturistisch museum of zo.
1: Nee. Nou ja, misschien weet ik veel een eetentje waar je naakt mag. Maar dat hebben jullie natuurlijk of zo. Jullie hebben natuurlijk zelf ook voorzieningen waar je dus dat allemaal naakt kan doen. Maar dus
0: kan je niet echt eten, een kleine snack. Maar ik zou zelf dat zo heel fijn vinden om naar een restaurant te gaan waar je een broodje kan eten. Maar goed, dat is best persoonlijk verschillend. Maar dat bestaat niet in de omgeving, zover ik weet, hoor.
1: Nee. Ja, want we hadden het nog over zo'n natuurlijk blootkeurmerk, weet je wel. Dan kan ik me voorstellen dat dan een restaurant in de buurt dan zegt van, nou, één avond per week kan de naturistencamping komen, weet je wel.
0: Nee.
1: Oké. Nou, ik zou voor nu even, ga even een plaatje draaien. Blijf aan de lijn. Dan gaan we zo weer verder.
0: Ja, oké, prima. Dank je.
1: Oké.

0: Ja, Lola. Lekker oud nummertje. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben het vandaag over natuurisme / naardrecreatie. En we zitten in het tweede uur. En we gaan weer verder met het interview met Ida Molenaar, voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbund over verenigingsterrein en een soort van camping. De Besselhof in Reewijk. Welkom terug.
1: Dankjewel.
0: U zei al van, ik ben voorzitter van de Zuid-Hollandse Lichtbond. En dat is dus een natuuristenvereniging, als ik dat goed begrijp.
1: Ja.
0: Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Dat vind ik nou een lastige vraag.
0: is dat zo?
1: Ik dacht dat ik alles al een beetje verteld had wat het is.
0: Nou ja, in die zin van... Want u bedoelt eigenlijk te zeggen dat de Zuid-Hollandse Lichtbond, de vereniging, is echt gewoon dat terrein zelf en de camping, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké, jullie doen verder niet...
1: Er zijn verder geen andere activiteiten als je dat bedoelt.
0: Oh, zo ja, daar sommige mensen hebben, sommige verenigingen hebben dat dan wel. Ik dacht misschien is het breder dan het terrein wat jullie hebben. Nee,
1: je zou kunnen denken aan, die zijn er ook wel verenigingen die dan losstaan van een terrein. En die hebben dan bijvoorbeeld zeven huizen. Kan je dan een bepaald uur van in het weekend kan je zwemmen, naakt zwemmen. Dat is ook een soort vereniging, zeg maar. Dat bestaat ook wel.
0: Ja, nee, daarom. Maar oké, dan...
1: Dat hebben wij dan niet. Wat wij doen wel alle activiteiten op het terrein zelf.
0: Ja.
1: Zoals Jeu de Boer doet ons best wel heel erg geliefde bezigheid. En door ook toernooien. Met onderling toernooi of vanuit andere verenigingen of mensen van buitenaf komen speciaal voor het toernooi op bezoek. Dat is ongeveer 3 keer in een jaar.
0: Oké. Dat is wel leuk, ja. Dat ze dan ook inderdaad van andere terreinen komen. Ik kan me voorstellen, je hebt een soort vast clubje die daar waarschijnlijk altijd komt. En dan
1: Dat heb je ook zo die elk weekend of zelfs bijna elke middag wel zo de boelen.
0: Ja.
1: Maar voor zo'n toernooi komen er echt wel mensen van die niet een vaste plek op de camping hebben. En ook niet eens lid van zo boelen te zijn. Maar gewoon van buitenaf komen. En wel lid zijn van de NFN over ons uiteraard. En dan meedoen met de Jeu de Boer toernooi. Dus
0: okay.
1: De Pinkster is er ook zo'n toernooi, tweede Pinksterdag.
0: Dat is wel heel leuk. U zegt uiteraard zijn die mensen dan niet lid van de vereniging, maar wel van de NFN. Dat is dan wel een must, zeg maar, om dat terrein op te kunnen komen.
1: Ja, nou, zoals Christine ook al uitgelegd, dan in het eerste uur is dat ook heel veel te maken met het veiligheidsprotocol. Dat je een beetje controle hebt, dat er mensen binnenkomen die geen... rare ideeën of rare bedoelingen hebben.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen dat het gelukkig over het algemeen heel erg meevalt. Dus, maar het is gewoon een vereis dat je lid bent van de NFN. Ja.
0: Ja. En stel je wil bij jullie lid worden. Wat kost zo'n lidmaatschap dan?
1: €110 is lidmaatschap zonder vaste plek. Gewoon het lidmaatschap op zich.
0: En dat is per jaar?
1: Dat is per jaar, ja.
0: Oké. Dan krijg je zeg maar toegang tot het terrein en kan je dan ook onbeperkt gebruik maken van alle mogelijkheden?
1: Ja, voor de sauna betaal je een klein bedragje bij als je daar gebruik van wil maken. Die is dan 4 keer in de week open, op donderdag, vrijdag en zaterdag en zondag. 2 avonden en 2 keer overdag. Dus kan je overal gratis gebruik van maken.
0: Oké, en ook dat zwembad. Dat in die zin is dat dan misschien helemaal zo duur ook nog niet dan.
1: Nee.
0: Oké.
1: Zeker niet. Nee.
0: En wat zou je dan, wat betaal je voor klein bedragje bij de sauna bij dan, zeg maar?
1: Dan moet ik even denken. Ik denk 4,5 euro uit mijn hoofd gezet.
0: Dat is goed, belangrijk. Goed te doen, hè?
1: Die dingen moeten ook allemaal onderhouden worden en. We willen bijvoorbeeld het zwembad verwarmen, dus die €110 hebben we dan toch echt ook wel nodig.
0: Zeker. Daarom vind ik, ik vraag gewoon puur uit interesse en voor iemand die luistert en denkt van, dat vind ik eigenlijk wel interessant. En als je inderdaad die tennisbaan en al die dingen gebruik kan maken, is dat natuurlijk helemaal zo gek niet.
1: De tennisbaan moet ik even zeggen, dat is echt een klein baantje, dus een mini tennisbaantje. Maar kan dan wel eens geslagen worden.
0: Ja, op die manier. Hartstikke leuk, want jullie hebben ook best wel heel veel leden ook. En ik heb met de NFN er ook wel een beetje over gehad, maar ik weet niet of u daar zelf andere ervaring mee heeft. Welke taboes loopt u zelf tegenaan? Of loopt u tegen taboes aan binnenin als u dat uitspreekt? Of Nou,
1: ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf in het begin best een beetje terughoudend over was om te vertellen op welke camping wij dan staan. Hè.
0: Ja.
1: Dus dan zeggen we staan op een camping in Reeuwijk. Ja, als je dan in Waddinxveen woont, dan is het om de hoek van de deur, bij wijze van spreken. En waarom sta je op een camping? Ja, het is een toeristencamping. Oh, wat leuk, wist niet dat dat bestond. En dan wordt er heel gewoon op gereageerd. Dat heeft me altijd verbaasd.
0: Nou, eigenlijk hele goede...
1: Ja.
0: Ja. Hele goede ervaringen. Dat is dan wel bijzonder. Had je zelf voordelen daarover in het begin?
1: Nee. Er zijn wel eens mensen die dan wel inderdaad van die vragen stellen. Van, moet je altijd blootlopen? En waar laat je je portemonnee?
0: Mm-hmm.
1: Ik kan nog wel een grapje vertellen dat ik op een gegeven moment hier op een van de paden bij ons liep. En dat iemand zei van, joh, heb jij een nieuwe bril? Ik zei, nou, die heb ik al een jaar. Ik zei, ik heb alleen nu geen kleren aan. Zal dat wezen?
0: Ja, die is wel grappig. Ja. En, want ik bedoel, de site, we hebben dat natuurlijk vanuit onze redactie, hebben we die site gekregen. Maar op het moment dat ik zocht naar de Besselhof Reeuwijk, kon ik gewoon niet jullie site vinden. En ook de site zelf is natuurlijk best wel een soort ingewikkelde link. Heeft dat ook te maken met, ja, waar heeft dat dan mee te maken? Is dat bewust dat jullie niet zo openbaar willen zijn in die dingen?
1: Nee, Nee, en dat vind ik ook wel goed dat je dat even benoemt, want dat is dan wel een aandachtspuntje dat we toch eens moeten zorgen dat dat een andere, misschien een andere benaming krijgt of op twee manieren benaderd kan worden. Maar een heleboel mensen is natuurlijk al bekend ZHLB, www.zhlb.nl, maar misschien dat het beter is om ook nog een keertje een tweede naam daaraan vast te knopen. Dat vind ik wel een aandachtspuntje.
0: Ja, want toen ik de link kreeg, dacht ik van nou, dit lijkt wel een link die je dan alleen kan openen als die opgestuurd wordt, weet je. Want ik kon dan wel jullie vinden op de algemene website voor campings, maar dan werd ook niet doorgelinkt naar een site en dat soort dingen. Het was best lastig. Ik dacht, nou ja, is dat dan bewust?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Nou ja, want het is ook de ding wat achter de ZHLB zit, is dan ZHLBJ4, weet je dat?
1: Dat is wel heel bijzonder.
0: Dat is dan voor de Besselhof zelf, zeg maar. Ja, maar goed, dan weet u dat. Ik dacht even van dat is misschien een soort tactische...
1: Ik vind het wel goed om daar even aandacht aan te geven.
0: Ja, dat zou ik wel doen, want ik neem aan dat jullie zelf ook wel voorstander zijn van openheid wat dat betreft.
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk, want wat nu wel is gebeurd, dat mensen dan googelen op camping Reeuwijk. En vroeger was er natuurlijk een camping bij de Plassen. En dan komen mensen uiteindelijk dan bij ons terecht. De camping aan de Plassen is natuurlijk tegenwoordig het landbouwpark geworden.
0: Ja.
1: En dan staan ze voor de poort. Ja, is dit een toeristenterrein? En dan is dat best wel eens lastig. Ik kan je een leuk voorbeeld geven. Een gezin kwam uit Frankrijk, notabene fietsend, met drie kleine kinderen.
0: Ja.
1: En die stonden voor de poort en echt zo van, ja, wat nu, hè? En toevallig kwam ik er zelf ook aan en ik uitgelegd dat het een toeristenterrein is. In het Engels hoor, niet in Frans, dat kan ik niet. Toen gingen ze overleggen, want het was al aan het eind van de dag. En ga dan eens met een gezin met kinderen doorfietsen naar iets anders.
0: Ja.
1: En toen zijn ze toch naar binnen gegaan, want op wachten zijn ze niet lid van de NFM, maar ze mogen dan wel komen.
0: Ja.
1: Het enige is dat de kinderen wel bloot in het zwembad moesten en ze bloot in de douche moesten. En voor de rest mochten ze het helemaal zelf weten. En die mensen zijn gewoon 3 dagen gebleven, die hebben zo'n hele zin gehad.
0: Nou, dat is dan wel heel leuk, maar die mensen zijn ook dan wel open-minded. Lijkt me dat je best wel even moet schakelen als je denkt, ik ga naar een reguliere camping en je komt dan natuurlijk bij jullie terecht. Dat is even schrikken, maar dan hebben ze dan heel goed opgepakt. En misschien ook goed dat u ze even heeft kunnen spreken. Want...
1: Ja, ik doe niet met de mensen van Antwerpen verder, maar ik heb later wel begrepen van iemand die wel goed Frans sprak, die had met ze gepraat uitgebreid, dat ze dus zelf, de ouders dus, zeg maar, vroegen ook wel... Naar toeristenstranden gingen en zo. Dus het was niet helemaal eng voor ze.
0: Nou, dat scheelt dan misschien al een stuk inderdaad. Want kijk, als je stelt, je komt daar dan nieuw, je bent lid geworden van die NFN en je wil bij jullie gaan komen. Word dan ook heb je een stukje begeleiding of zo als je het allemaal nog een beetje eng vindt? Of?
1: De mensen van de entree die vallen in eerste instantie mensen op als ze dan voor het eerst komen. Maar weet je, als je lid wordt van de NFN, dan heb je waarschijnlijk al wel is op. Naar toeristenstranden en naar sauna en zo geweest. Dus helemaal eng is het niet.
0: Ja.
1: En iedereen die bij ons nieuw is krijgt een beetje een rondleiding van wat er allemaal te beleven valt en hoe het allemaal functioneert.
0: Ja.
1: Wij kunnen mensen natuurlijk niet begeleiden van wanneer wil je wel en niet je kleren uit. Dat moeten de mensen zichzelf een beetje aanvoelen. Ik kan me van mezelf ook wel herinneren dat ik dat in het begin ook best wel eng vond.
0: Ja.
1: Mijn eerste ervaring op een camping in Frankrijk was, naar toeristencamping dan, zeg maar. En toen was er een kennismakingsmiddag. En toen dacht ik, oh, en nou moet ik echt me bloot tussen allemaal andere mensen. Hè? En het was heel slechterend. Weet je hoe blij ik was? Toen dacht ik, wat ben ik toch voor muts?
0: Ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook wel goed dat u dat vertelt. Weet je, het is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker, het wordt ons al vaak verteld dat het een soort van raar is om naakt te zijn of whatever. Weet je. En wat je daar dan ook van vindt, is dat toch ergens misschien toch bij iedereen wel een beetje geïnternaliseerd.
1: Ja.
0: Dus het is goed om dat dan lekker los te gooien. En we gaan meer een soort praktische vraag. Lopen de meeste mensen met schoenen daar?
1: Ja, dan blote voeten lijkt me niet zo handig op de paden.
0: Nee, dat vraag ik me af. Voor hetzelfde geld hebben jullie, je hebt bijvoorbeeld het blote voetenpad. Dat ga je door het bos en dat wordt dan extreem goed onderhouden. Yeah. Dat je met blote voeten kan lopen. De meeste mensen hebben wel gewoon schoenen aan.
1: We hebben een natuurterreintje waar een pad is gemaakt van houtsnippers. Maar ik geloof niet dat het fijn is om op je blote voeten te lopen. Nee.
0: Zijn we ook helemaal niet gewend natuurlijk, hè, met blote voeten te lopen.
1: Ja, als iemand dat wil, dan mag je op zijn blote voeten gaan lopen. Maar ik zou het toch niet echt aanraden op de paden.
0: Nee. Nee, oké. Okay. En afsluitend. Er komt een open dag aan. Gaan jullie nog iets speciaals doen? Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, ja. Het is van zondag 9 juni is dat dan.
0: Ja, klopt.
1: En we zijn open vanaf 10 uur tot 's middags 3 uur. En als mensen komen krijgen ze een rondleiding. Er zijn een aantal vrijwilligers die dat gaan doen. En ze krijgen een bakje koffie. En normaal gesproken is het ook stroopwafel. En als dat er nu niet is, dan spreek ik voor mijn beurt. Maar het is wel heel erg leuk.
0: We hopen dat er stroopwafels zijn.
1: Ja. Laatste hier in de stroopwafels. Ja.
0: En wordt er dan...
1: speciale activiteiten.
0: Sorry?
1: Nee, we hebben geen speciale activiteiten.
0: Het is meer terrein laten zien. En,
1: en dan mogen ze van zwembad gebruik maken. Hoewel het momenteel even nog out of order is vanwege technische storing. Maar we hopen dat 9 juni toch echt wel zwembad gebruikt kan worden. Dus als ze dan op bezoek komen, mogen ze gewoon ook heel de dag blijven. En lekker van zwembad gebruik maken.
0: Nou, oh, nice. Ja, dat is wel goed. Dat is een goede trekker natuurlijk.
1: Vorig jaar was de sauna ook open. En dan mocht je ook echt van de sauna gebruik maken. Dus het zondag is het ook altijd open. Dus
0: ja. En wordt dan ook voor je verwacht dat je dan uit de kleren gaat? Of dat hoeft niet? Sorry?
1: In de sauna gaat, uiteraard. In de sauna.
0: Ja, sauna. Ja. Maar als je daar gewoon komt kijken...
1: Nee, dan mag je gewoon in je kleren lopen.
0: Okay.
1: Als je gaat rondlopen, zeg maar. Als je een rondleiding krijgt... Wij die de mensen rondleiden hebben gewoon ook even iets aan. Want ja, je weet niet helemaal zeker wat voor publiek je binnenkrijgt.
0: Ja, je wil de drempel misschien.
1: Ja. Bij wildvreemde mensen.
0: Ja.
1: Hè, dus de poort staat wijd open. Dus je wil ook niet aan vlak aan het parkeerterrein staan in je blootje. Dan heb je wel een jurkje of een omslagdoek of weet ik het wat.
0: Ja.
1: Lekker simpel.
0: Nou ja, en dat is misschien ook, maakt het ook wat behapbaarder als je nog twijfelt over wat je wil en dat soort dingen. Misschien even precies. Dat die drempel niet te hoog is. En als laatste, wilt u nog wat toevoegen? Hebben we nog wat gemist?
1: Nou, ik wil nog even iets leuks vertellen wat we ook altijd organiseren. Dat is het wellnessweekend.
0: Nou, vertel.
1: Ja, dan is er, die komen de masseurs. Dat is van een landelijke, een vereniging van masseurs. Die komen dan massage geven. Dat is sauna met heel veel opgietingen. Dan ga ik gelijk even kijken wanneer het nou precies is, want dat is niet helemaal uit mijn hoofd. Maar dat is dan ook wel, dan is het wel bedoeld dat mensen gewoon echt ook komen kamperen of zich aanmelden. Want het is niet zomaar dat iedereen binnen kan komen lopen voor het wellnessweekend.
0: Ja.
1: En dat is altijd een heel gewilde activiteit. Dat mensen heel graag komen om, die komen speciaal voor kamperen bij ons. En dat is dan ergens begin augustus. Ja.
0: Oké, nou hartstikke leuk. En ja, voor mensen die dus daar geïnteresseerd in zijn of alle andere dingen die jullie te bieden hebben. Hoeveel vaste jaarplekken zijn er nog of zitten ze allemaal vol?
1: Ze zijn nu allemaal vol. We hebben toevallig pas 3 nieuwe gecreëerd. Ze staan ook al gelijk weer vol.
0: Kijk.
1: We hebben een wachtlijst van ongeveer 8 mensen uit mijn hoofd gezegd. 8 mensen die graag nog een vaste plek willen.
0: Oké, nou, jullie doen het wel heel goed als ik het allemaal zo hoor.
1: Ja,
0: voor iets wat niet te vinden is, hebben jullie best wel veel leden en enthousiaste mensen die bij jullie...
1: Ja, er staat gewoon een bord aan de weg, hoor.
0: Ja, nou ja, misschien als je er langs gereden bent inderdaad, dan zoals u op de fiets, dan komt u jullie tegen. De website is dus Zuid-Hollandse Lichtbond, dus zhlb.nl. Ja. En dan /, nou ja, ik denk dat je daar komt, kom je er al, hè?
1: Nee, zonder slash erachter kom je er ook.
0: Ja, want dan kan je doorklikken naar de Besselhof natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we het wel een beetje duidelijk hebben wat jullie hebben. Ik ben heel benieuwd of het weer genieten wordt met die Wellness Weekend. En succes op 9 juni met de open dag.
1: Ja, ik hoop dat er veel bezoekers komen. En mensen het terrein gaan waarderen.
0: Ja. Ja. Nou, ik hoop het ook voor u. Heel erg bedankt voor uw tijd en het interview. En nog heel veel plezier op de camping.
1: Ja, heel graag gedaan en een fijne middag.
0: Dank u wel.
1: Dag.
0: Dit was Ida Molenaar, voorzitter Zuid-Hollandse Lichtbond, over de camping / verenigingsterrein De Besselhof. En ja, 9 juni zijn al die verenigingen hebben een open dag. En zoals je hoorde, je hoeft er niet naakt. Dat gaat allemaal helemaal goed komen. We gaan weer even naar een nummertje toe.

0: Ja, nummertje over Europa. Dat was toch wel een themaatje, hè, deze week. Maar, dit persoon heeft ook een nummer over Europa. Veel bij het Songfestival, maar de Engelsen moesten het niet hebben. En je luistert naar Totaal Normaal. We zitten bijna richting einde, maar we hebben nog een gedichtje. Gisteren ben ik even in de pen gekropen en dan heb ik maar weer eventjes wat in elkaar geflanst. Dus luister en huiver. We worden allemaal zo geboren. Maar van naakte mensen krijgen de meeste mensen van ons toch wel rode oren. Hoe is dat eigenlijk zo ontstaan? De kleren tegen de kou zijn handig, maar soms wil je ze gewoon niet aan. Mensen waren bij tijden toch een stukje minder preuts in de geschiedenis. Maar nu bilspleet of sideboob pleuren op tv vindt dat toch wel een beetje gek is. Maar gelukkig zijn er voor degene die dat wil campings, evenementen en van alles te doen als je bloot wil lopen met die bil. En misschien dan wat verborgen of zelfs bijna in een vacuüm. Maar dan kan je wel vrij rondlopen in je Adam of Eva kostuum.
1: Red Sox are the world champions. For the first time in 86 years, the Red Sox have won baseball.

Nou, Tessie, Dropkick Murphys. En ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Het was weer een hele interessante. En ik wil iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Jaap weer, die achter de knop altijd druk staat te draaien. Yvonne, die redactiewerk doet. Met nog wat stagiaires bij de hand. En ja, ik wil Boudewijn ook eigenlijk wel een hele fijne vakantie wensen. Mocht hij dit nog horen. En ja, de luisteraar, jullie zijn altijd super sportief en gezellig. Dus tot volgende keer. Nieuwe uitzending Rijden Totaal Normaal. Het wordt herhaald op de woensdag om 8:00, dacht ik. En over een week is er weer een herhaling van deze uitzending. En over 2 weken hebben wij volgens mij wel of geen uitzending. Jaap, ik kijk even Jaap aan. Wel nog, hè? We gaan wel richting zomerstop, maar daar zijn we nog niet aan toe, dacht ik. Dus als alles goed gaat, over 2 weken weer een nieuwe uitzending. En een hele fijne zomerse namiddag gewenst. Later. Ik was Marcia en je luisterde naar Radio Totaal Normaal.

Ja, niet te vergeten, je kan natuurlijk ook altijd terug luisteren op de website rijdentotaalnormaal.nl. Als je vragen hebt, rijdentotaalnormaal@gouwestad.nl. Suggesties, opmerkingen, allemaal welkom. En nou is het echt doei.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningococcum B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
1: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
0: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
2: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
0: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
1: One of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
0: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
2: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
0: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Techniek vanavond wordt verzorgd door Patrick Gibben. Vorige week hadden we de eerste cd van een dubbel cd getiteld 42 Folk and Other Beautiful Songs. En dat is in ieder geval een hele goede aarde gevallen bij onze technicus van vorige week, John Goedkoop. Vanavond zit er een andere technicus, Patrick Gibben. En ik hoop dat hij na afloop van dit programma zegt van ja, het is inderdaad een hele leuke mix geweest. We zijn begonnen met een groep die we ook vorige week mee begonnen zijn, Blackmore's Night. Voor die mensen die vorige week nog niet geluisterd hebben. Dat is een groep die opgericht is door Ritchie Blackmore, de oprichter van onder andere Deep Purple en Blackmore's Rainbow. We gaan door met een andere bekende Engelsman. En dat doet me altijd terugdenken aan die ene mis in de katholieke kerk van Gouden Noord. Waar ik in de begeleiding zat van een jongerenkoor. Ik speelde gitaar, we hadden er ook een pianist bij. En we moeten dit nummer inzetten, althans de pianist moest dit nummer inzetten. En doet dat ongeveer in een tempo dat een derde was van de tempo dat hij had moeten doen. En dat koor dat heeft staan jammeren niet te geloven. Cat Stevens met Morning Has Broken.

Cat Stevens weer op het oude nest met zijn Morning Has Broken. Erg mooi nummer als je het in het goede tempo speelt. Want als je het te langzaam speelt, dan is het eigenlijk niet om aan te horen. Maar goed, we gaan naar een Amerikaanse singer-songwriter genaamd James Taylor. Vorige week hebben we er ook al een nummer van gedraaid. En vanavond doen we van deze man iets wat, denk ik, voor alle oudere mensen, mensen van mijn leeftijd, toch wel heel erg geldt. En dat is Never Die Young.

Never Die Young van James Taylor. Een man die ooit getrouwd is geweest met Carly Simon, die een mooie hit heeft gehad met You're So Vain. En wat ik goed begrepen heb, is dat over James Taylor ging. Je bent zo ijdel. Mocht u de muziek van James Taylor ontzettend goed vinden, dan heeft u een kans dat u hem kan gaan zien. Want hij komt live naar Nederland toe. Ja, natuurlijk is dat live, maar zijn optreden is ook live. En dat is op 21 juli in het AFAS in Amsterdam. 21 juli, James Taylor in het AFAS in Amsterdam. Weet je dat ook tenslotte maar weer. Bij sommige artiesten hoef je maar één tracktitel op te noemen en dan weet je precies over wie het gaat. Ik heb het in dit geval over het nummer Bad Bad Leroy Brown. Zegt het jou wat, Patrick? Nee, zegt hij. Daar is hij nog een beetje te jong voor misschien. Jim Gross, schitterende zanger, gitarist, een hele goede componist. We draaien vanavond het nummer Age.

Jim Gross met H. Ja, hoe oud moet je zijn om deze muziek lekker te kunnen waarderen? Wat mij betreft is het gewoon tijdloos. Soms, dan, wat ik net al zei, hoef je alleen maar de naam van de titel van een song te noemen. En dan weet je precies van wie het afkomstig is. In dit geval heb je de keuze uit twee. Het zou de band kunnen zijn, maar het is die andere, namelijk Joan Baez. En het nummer, daar heb ik het vorige week al, over gehad. The Knife They Drove Old Dixie Down. Alleen daar zit ik weer met het probleem. Wat bedoelen ze nou met die Dixie? Dixie, is dat een mobiel toilet? Want dan snap ik niet waarom ze daar s'nachts mee aan de haal zijn gegaan. Maar goed, laten we lekker luisteren naar Joan Baez met The Night They Drove Old Dixie Down.

Joan Baez met The Night They Drove Old Dixie Down. En we gaan naar Engeland. Daar komen we een groep tegen die genoemd is naar een klein de naam van een klein eilandje, wat dus vlak voor de kust van Noord-Engeland ligt in de Noordzee. En dat eiland heet Lindisfarne. En Lindisfarne heeft een heel aantal ontzettende mooie cd's opgenomen. En een van die nummers van die cd's is toch best een redelijke hit geweest. Meet Me on the Corner.

Lindisfarne met Meet Me on the Corner. Ja, dat kan natuurlijk vanavond als ik weer naar huis rijd. Want er rij ik voorbij hele grote hoeken in de straten. En het zou zomaar kunnen dat ik er iemand tegenkom. Wie ik er waarschijnlijk niet tegenkom, dat is iemand uit de mama's en de papa's. Ik heb dat vorige week al een nummer van gedraaid. Maar vanavond alleen van mama Cash Elliot. Dream a little dream of me. En goh, wat zou dat voor een droom worden? Waarschijnlijk een nachtmerrie.

Met Dream a Little Dream of Me, vermoedelijk een compositie van papa John Phillips. Die heeft bijna alle nummers voor de mama's en de papa's geschreven. We gaan terug naar de Ian die we vorige week ook al gedraaid hebben. Ian Matthews met zijn Southern Comfort. Vorige week was dat Woodstock. Vanavond een heel ander nummer, want het zou zonde zijn om dat nummer nog een keertje te gaan doen. Terwijl er nog zoveel moois ander is. Darcy Farrow.

Darcy Farrow van Matthews Southern Comfort. En gelukkig dat deze man, voordat hij dus solo ging en Southern Comfort oprichtte, ooit nog een keertje met Fairport Convention bezig geweest is. En daar dus ook op 2 of 3 albums meespeelt. Samen nog een keertje ook met Sandy Denny. En het is eigenlijk een beetje jammer dat ik van die twee helemaal niets in deze verzameling terugvind. Want als er nou een paar zijn die mijn absolute bewondering hebben, dan zijn het die twee wel. Ja, Sandy Denny kunnen we helemaal niets meer van verwachten. Fairport Convention heb ik al een hele tijd niets meer van gehoord. Maar ik zag van de week ergens op internet dat ze dus gewoon nog bestaan. En dat ze dus ook weer het Copperdy Festival organiseren. Maar ik kreeg vandaag dus een tijdschrift waar ik heel veel wereldmuziek vanaf haal, Songlines. En daar staan dus al de festivals, de muziekfestivals, folkfestivals, die staan daarin vermeld. Maar helaas, daar staat Fairport Convention, het Copperdy Festival, helaas niet bij. Ik ben er een aantal keren bij geweest in Engeland, was altijd berengezellig. Altijd best wel lekkere bier wat er te koop was. Maar ja goed, we moeten het maar doen zonder, of tenminste zonder aankondiging ervoor. En gewoon maar eventjes kijken op de website van Fairport zelf, mocht je erheen willen gaan. Ja, want wat ik al zei van James Taylor, dat hij op 21 juli in AFAS in Amsterdam optreedt, zo kan je natuurlijk ook erg zeggen dat in het tweede weekend van augustus Fairport Convention optreedt bij het Copperdy Festival. Kunt u allemaal terugvinden. Volgende groep die we gaan draaien, dat is, die heeft in Gouda in ieder geval 1 superfan. Want in zijn radioprogramma denk ik dat er elke week wel een nummer van deze groep voorbij komt. Ik heb niet hoeven te kiezen, dat werd al voor me gedaan. De groepnaam is The Eagles. Die superfan is Sjaak Zekeris, die op maandagavond zijn programma heeft, A Shake of Music. En we vanavond van The Eagles gaan draaien, dat is een welbekend nummer. Heerlijk deze drank, Tequila Sunrise.

De Eagles met Tequila Sunrise. En ik heb begrepen dat van tequila, als je dat drinkt, er zit voldoende alcohol in, maar je krijgt er geen hoofdpijn van de volgende ochtend. Maar of dat waar is, ik heb het nooit uitgeprobeerd. Van de volgende artiest, daar heb ik vorige week ook al wat van gedraaid, en toen wilde ik nog wat vertellen over hem. Maar dat ontschoot me helemaal, ik kon er niet opkomen. Het is in ieder geval iemand die deel uitgemaakt heeft van Crosby, Stills, Nash. En dat is natuurlijk Neil Young. En toen zei ik dus ook van, er is in Nederland is er iemand die de Nederlandse Neil Young genoemd wordt. En alleen daar is, op diens naam kon ik dus ook niet komen. Alleen, ik wist dat ik daar opnames van had, concertopnames van heb liggen thuis. En toen ben ik dat na gaan zoeken. En toen kwam ik op de naam Ad van der Veen. Ad van der Veen. De klemtoon eventjes goed leggen. Trouwens, over op de concertopnames. Ik heb een doos gevonden met ongeveer 45 dat tapies. Met allemaal concertopnames die ik nog nooit gebruikt heb. Dus daar ben ik op het ogenblik heel druk mee bezig met dat voor te bereiden. Dat we dus de rest van dit jaar allemaal nieuwe concerten gaan horen. Van groepen die nog niet eerder aan de beurt zijn geweest. Maar in ieder geval ook met volledige aan- en afkondiging van de nummers. Maar laten we gewoon lekker luisteren naar Neil Young. Want die is beter om naar te luisteren dan mij. Human Highway.

Human Highway van Neil Young, oftewel de Amerikaanse Ad van der Veen. Want dat is tenslotte de Nederlandse Neil Young. Hij maakt nog steeds regelmatig nieuwe albums die dan weer verschijnen. Alleen je hoort eigenlijk trouwens van bijna al deze artiesten die vanavond gedraaid heb helemaal niets op de Nederlandse radio. Ja, misschien de Eagles en Neil Young, maar de rest hoor je eigenlijk niks van. Wie heeft er de laatste tijd nog iets gehoord over Tanita Tikaram? Ik denk helemaal niemand. Ja, we draaien zo meteen het nummer Good Tradition. Maar ja, ik weet in ieder geval, dat kan ik me herinneren van wat ik opgezocht heb, dat ze geboren is in Duitsland. En ik heb begrepen dat ze dus nu in Engeland of Australië woont. Maar dat ben ik eventjes kwijt. Het nummer waarmee ze een grote hit had in Nederland, dat is natuurlijk Twist in My Sobriety. Maar die draaien we niet. We draaien wel wat een goede traditie is, oftewel Good Tradition.

Tanita Tikaram met Good Tradition. En als u gehoord heeft, nou was het een goede traditie om naast de open haard te komen staan als het buiten geregend had en je was nat geregend. Nou, ik kan me wel wat bij voorstellen. Volgende artiest heeft, zover ik me kan herinneren, maar één hit gehad in Nederland. En dat was echt best een hele grote hit. Hij heeft wel een paar cd's of een paar albums uitgebracht. Ik praat er uit de tijd van de LP, het zwarte vinyl. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk allemaal cd. En die spraakverwarring is heel erg gauw gemaakt. Where Do You Go To, My Lovely? Het vragende verhaal wat ze allemaal overhoofd gaan halen, zijn lief. Nou, verwacht maar af. Het wordt best stevig.

Pieter Sarstedt met Where Do You Go To My Lovely. En ik heb begrepen dat hij ook nog een hitje heeft gehad met Frozen Oranges. Maar dat moeten mij niet kwalijk nemen als ik dat niet helemaal correct heb. We gaan afsluiten met een nummer van een artiest die heel erg veel met Fairport Convention heeft samengewerkt. Ik begreep van Marcel net dat hij dus ook een ontzettend goede blues fingerpicking gitarist is. Maar daar is hij nooit zo echt mee bekend geworden. Hij is wel bekend geworden met zo'n liedje waarbij je dus echt door de straten van Londen heen kan dwalen en je ogen de kost kan geven om alles te zien en op te nemen wat daar te zien is. Want er is heel erg veel te zien. En dan moet ik het eventjes in de gaten houden dat het allemaal keurig netjes uitkomt. Ja, dat gaat ook zo af en toe nog wel eens een keertje, dat is de tijd van het jaar. Ralph McTell heb ik het over met natuurlijk The Streets of London. En dan zit het programma er bijna op. Techniek vanavond, die werd verzorgd door Patrick Gibben. Mijn programma werd gedaan door Ton Dekker. Mocht u ook een keertje zo'n programma willen samenstellen met allerlei leuke nieuwe nummers, neem dan via dus de e-mail a.dekker@wolmail.nl contact op en dan maken we met z'n tweeën een keer een heel mooi programma ervan. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en laten wij afsluiten met The Streets of London. Maar ik heb gezien dat we nog 10 minuten hou ik dat echt niet vol. Maar het begint een beetje druk te worden in techniekhok, dus ik krijg een beetje van mijn apropos af. En dus dat betekent gewoon dat ik nu mijn mond moet houden en zeggen van laten we beginnen met The Streets of London.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

dat groeide aan een roos en die was rood. En op een avond ging dat roosje zomaar dood. Ze daalde zachtjes naar de grond en dat was dat. Maar toen kwam er een dolle wind voorbij. Die blies haar van het zuiden naar de noord. En hij zei dingen die ze nog nooit had gehoord. Kom, zei de wind, kom liefje,

Ze kon die dwaze wind maar niet weerstaan en gaf hem alles waar hij haar om vroeg. De wind nam alles aan, want hij kreeg nooit genoeg.

De wind is weg, maar zij is er nog wel, misschien. Het spel waaraan ze deelnam werd haar dood. En de wind die ze zo lief had, woei maar door. Ik geloof dat ik haar soms nog aan mijn voordeur hoor.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de